0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
1: Thank you.
0: We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
2: Tony Talbot.
3: Sommige punkrockers die eindigen in de goot, in de cel of in een revalidatiekliniek. Maar de originele drummer van The Clash, wat daarmee gebeurde, dat zag niemand aankomen. Dat verhaal hoor je na Billy Ocean en Céline Dion.

0: België is aan het smelten, letterlijk bijna. En terwijl het kwik boven de 30 graden klimt, duiken wij de muziekgeschiedenis in. De eerste helden, dat zijn die van The Clash.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Het is half jaren 70. Londen ontploft. Punkrockers slopen hotelkamers en douchen is verboden. Midden in die chaos scoort The Clash hun eerste hit. Achter de drums zit Terry Chimes. Een absolute droombaan, zou je denken. Maar Terry heeft een groot geheim. Hij haat punk. Hij haat het dat zijn bandleden nooit op tijd komen en grof zijn tegen iedereen. Terwijl frontman Joe Strummer de revolutie predikt, zit Terry backstage met een appelsapje te hopen dat iedereen beleefd blijft. Het botst gigantisch. Terry vindt hen onopgevoede pubers en stapt uiteindelijk op. Hij drumt daarna nog even bij Black Sabbath, maar die gasten die drinken nog meer. In de jaren 90 trekt hij de stekker eruit. Hij wil rust, orde en hygiëne. Hij gaat jarenlang studeren, medicijnen en opent zelfs zijn eigen kliniek. Vandaag is hij een gerespecteerd dokter, wervelkolomspecialist of kraker, zoals we zeggen. Van should I stay or should I go naar buig eens voorzichtig naar links of rechts. Ja, Terry Chimes is wellicht de enige punker die carrière maakte met het kraken van ruggen in plaats

0: Lips Incorporated en de Blues Brothers, die mag je ook nog verwachten in Top 3000 Heroes. En Michael Jackson die haalde in 1989 een van de grootste pranks ooit uit. Hij inviteerde half Hollywood, filmde hen. En wat er dan gebeurde, dat is nog straffer. Je gaat het bijna niet geloven. Maar er zijn toch bewijzen van, want het filmpje vind je eender waar terug. Straks het verhaal.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Tegenwoordig vrouwelijke scheidsrechter, dat is ook een, Veronique.
2: Hola. En wel, ja. Na mijn uren kan ik dat nog gaan doen. Geen idee wanneer dat is, maar bon.
3: Ik zie het zo al voor mij. Rode kaart. En waarom? Omdat ik dat een schoon kleur vind.
1: Luister ook morgen naar...

0: Het Belgische duo Soul Sister deed waar heel veel artiesten van dromen. Een wereldhit scoren. Je hoort ze straks, maar eerst nog Michael.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Het is 1989. Michael Jackson nodigt de absolute A-lijst van Hollywood uit voor een zogezegd feestje. John Travolta, Whoopi Goldberg, Steven Spielberg, Quincy Jones, Paula Abdul. Ja, werkelijk iedereen die er op dat moment toe deed, was er. Maar als die megasterren aankomen op de locatie, is er van Michael geen spoor. Uren gaan voorbij, ja, en je moet weten, Hollywoodsterren die haten wachten. De sfeer die begint stilaan om te slaan. Sterren beginnen te ijsberen. Paula Abdul begint uit pure frustratie te dansen. Anderen maken nerveuze grapjes en Steven Spielberg die kijkt woedend op zijn horloge. Wat ze niet weten, is dat overal in de muren gaten zitten met camera's. Michael Jackson zit een deurtje verderop live mee te kijken en te gieren van het lachen. Hij filmt stiekem al hun irritatie, verwarring en spontane reacties. Uiteindelijk stapt Michael toch tevoorschijn. En dan komt het. Ze werden allemaal gefilmd voor zijn nieuwe videoclip van Liberian Girl. Alleen Michael Jackson kreeg het voor elkaar om de grootste Hollywood-elite urenlang te gijzelen, hun frustratie stiekem te filmen en er vervolgens ook

Zomer overal in België, maar ook op de radio, hè, met Gypsy King straks. En we trekken ook naar Zuid-Frankrijk, want in 2011 koopt het koppel Brangelina daar een gigantisch wijndomein in de Provence. Château Miraval, iedereen kent het van de roséwijn. Maar het domein verbergt een mythisch geheim. En het heeft niets te maken met wijn of film, maar met legendarische hits die we allemaal meezingen. Wat erachter zit, hoor je straks.

0: De leukste ochtend die beleef je gewoon hier bij Nostalgie met Sander en Veronique. Binnen een dikke 10 minuten zijn ze bij jou.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: In 2011 koopt het koppel Brangelina een gigantisch wijndomein in de Provence. Château Miraval. Ja, ken je misschien wel van de roséwijn, maar het domein verbergt een legendarisch geheim. Diep in de catacombe ligt Miraval Studios. In de jaren 70 en 80 was dit de heilige graal van de muziek. Wereld. Pink Floyd sloot zich hier wekenlang op om delen van The Wall op te nemen. The Cure nam er hun legendarische dubbelalbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me op. En Wham, AC/DC en Sade vonden hier de magie voor hun grootste wereldhits. Maar begin jaren 2000 raakt de studio in verval. Het wordt een stoffige, verlaten spookruimte. Tot Brad Pitt er een paar jaar geleden doorheen wandelde. Hij voelt de geschiedenis en besluit, dit mag niet sterven. Hij huurt een topdesigner in, stroopt zijn eigen mouwen op en verbouwt de boel eigenhandig tot een science fiction paleis met de modernste snufjes. En de eerste artiest die er onlangs mocht komen inwijdingsopnames maken, ja, niemand minder dan Sade, die na jaren van stilte speciaal voor Brad Pitt terugkeerde naar de plek waar haar carrière begon. Brad Pitt redde dus eigenhandig een monument uit de popgeschiedenis. Ja, de man die in Hollywood de harten van miljoenen fans sneller doet kloppen, zorgt er nu in Frankrijk voor dat de gitaren weer perfect gestemd staan.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Nostalgie. 1 voor 6 goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Maar het crisiscentrum komt samen over de hitte.
4: Ja, over de hittegolf. Gisteravond al vergaderde de groep en die de gezondheidscrisis coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week. Met temperaturen dus, zoals we weten, 37 graden en uitzonderlijk warme nachten. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken uiteraard. Geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag. En nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De omstreden seriemoordenaar Freddy Orion die zit sinds gisteren in de gesloten afdeling van het psychiatrisch zorgcentrum in Rekum. Een deelgemeente van Lanaken is dat. Na een beslissing van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Die was omstreden, die beslissing, omdat Orion na 47 jaar de gevangenis van Hasselt mocht verlaten met een enkelband. De gangster kreeg in 1980 de doodstraf omdat hij 6 mensen vermoordde in Sint-Amandsberg bij Gent. Sport. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich al voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 doelpunten van de topscorer aller tijden op WK's. Lionel Messi, het was zijn 18e goal. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé scoorde 2 doelpunten. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. Noorwegen dan won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. En ook Haaland prikte opnieuw 2 doelpunten tegen de netten. Net als Sar trouwens voor Senegal. Op dit moment speelt Jordanië tegen Algerije. Bij de rust is het daar 1-0 voor Jordanië. En onze rode duivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw Shireen beviel afgelopen weekend van een zoon Praise. Doku vloog naar de Britse hoofdstad Londen om zijn vrouw bij te staan bij die bevalling. De rode duivel sukkelt nog altijd wel met zijn luchtwegen en neemt nu antibiotica. Het is wel nog niet zeker of hij zaterdag meespeelt tegen Nieuw-Zeeland.
5: Nostalgie weer.
4: Veel zon, wat wolkjes, vooral warme maxima, 29 graden aan zee, 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd wel een warmte onweer losbarsten. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig, maar wel tropisch warm. 39 plaatselijk, 40 graden. En meer nieuws, als je op de hoogte wil blijven, lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Daar word ik nu niet blij van, Bart.
4: Ik wel.
3: Dat is te warm. Te warm.
5: Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
6: Thank you.
5: We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
7: Veronique en Sander.
3: Misschien ben je net als ik veel vroeger wakker door die hitte. Wel geen paniek hoor. Ik verkoel jou met de grootste hits. Lighthouse Family met Hi en Wham met I'm Your Man. Goedemorgen. Ben jij ook al begonnen aan de dag? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: The Lighthouse Family met High uit 1998. Beetje wakker worden. Met een strijkkwartet. En je hoeft er niet eens je strijkplank voor op te zetten. Zometeen mag je je luchtgitaar bovenhalen. Want de Dire Straits komen eraan. Met het fantastische Sultans of Swing.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Een heel goeiemorgen. Dag Sander.
0: Een goeiemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: En we zijn alweer dinsdag, hè, zeg.
0: Ja, ik moest even nadenken. Immer ravissant. Kwam er
2: ja, het ziet er zo niet meer uit, hè, vandaag.
0: Dat heb ik.
2: Het was ver zoeken aan dat woord van oei, hoe was het weer?
0: Dat heb ik niet gezegd. Maar het is wel, ik heb een beetje zo een damp in mijn hoofd als het zo warm is. Als het warme nachten zijn.
2: Je hebt daar last van, hè?
0: Ik heb daar enorm veel last van.
2: Zee, gisteren hadden we een aantal tips van de luisteraars gekregen om wat proberen af te koelen s'nachts. Heb je iets toegepast?
0: Ik heb iets toegepast. Ja, ik heb een natte handdoek genomen. Mm. Ik heb die dus nat gemaakt. En we hebben een ventilator in de slaapkamer. En die heb ik zo wat gepositioneerd. Die ventilator op die koude handdoek blaast. Ik had dat gelezen, dus ook online. Een soort doe-het-zelf airco. Mm. Moet wel zeggen dat dat een beetje geholpen heeft.
2: Oké. Okay.
0: Dus voor mensen die er ook mee struggelen, het is wel een goed idee. Maar bon, ik zal gewoon even moeten doorbijten, denk ik.
2: Dat denk ik ook. Ja, en in onze club zijn ze ook al wakker.
0: Ja, Hilde die laat weten, momenteel de zaligste moment van de dag op de fiets gaan en jullie aan de dag horen beginnen. Tom van Klapdorp uit Tom uit Belzere dus eigenlijk, die is er ook al bij, al begonnen met werken in de haven van Antwerpen. Ook Christophe uit Sint-Eloise Winkel, die is al aan het luisteren. En laat weten, het zal puffen zijn vandaag, werk op het containerpark. Ja, in die hoge temperaturen kan ik me dat inderdaad inbeelden, dat dat geen pretje is. En ook Chrisje, die is al wakker, die stuurt goedemorgen iedereen van het Nostalgie-team. Jullie zonnestraaltjes wel aan het... We gaan beginnen aan die dinsdag als een bende zonnestraaltjes. De hitte, die houden we nog een beetje buiten, maar we laten het wel al lekker warm worden met de grootste hits. En met een verhaal natuurlijk zometeen van Veronique de Kok.
2: Dus het verhaal van zometeen is nog niet zo heel lang geleden gebeurd en ik had Brad Pitt bijna in ticht gezien.
0: Brad Pitt bijna in ticht gezien. Bijna.
2: My dream come true.
0: Waar is die bijna gebleven? Dat hoor je zometeen.

0: Ongelooflijk dat je zoiets uit een gitaar kan krijgen. The Dire Straits en Sultans of Swing. Pure muzikale genialiteit. Om 17 over 6. Ondertussen nog een tipje van Patrick uit Baal. Hij heeft buiten geslapen op een slaapkamerterras om de hitte te trotseren.
1: Biecht ze of liegt ze?
0: Ja, dat kan ook helpen natuurlijk. Maar nu is het tijd voor dat verhaal van Veronique de Kok. Want dat had iets te maken met Brad Pitt, hè?
2: Wel, het verhaal van vandaag gaat over een wereldster die in ons land op bezoek was. Nog niet zo heel lang geleden. Je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen in de kranten. Je weet, Brad Pitt die draaide onlangs een stukje film in België. Weet
0: ja,
2: je
0: ja, die is dan gespot in Brussel in een restaurant was hij gaan eten. Die
2: ja,
0: is dan
2: ergens, en in Bruggen ook ergens.
0: En die is bij familie langs geweest, verre familie hier in België. Ik heb dat in de kranten gelezen, ja.
2: Sander, je moet geloven, ik kreeg opeens telefoon van mijn man.
0: Ja.
2: Die belde mij vanuit een hotel in Brussel met het nieuws dat Brad Pitt daar logeerde.
0: Ja.
2: En hij had hem daar ook gezien.
0: Ja.
2: In de bar. Ik lag al zo bijna te slapen, zo s'avonds na een jobke. Ik had een defilé mee. Oh, met ons Ellen Petri. En ik besloot, raar maar waar, toch verstandig te zijn. Omdat ik hier de dag nadien terug op tijd moest zijn natuurlijk, hè, om 6 uur. Dus ik zeg tegen mijn man, nee, ik ga toch niet komen.
0: Jij hebt de kans laten schieten... Ja. Om Brad Pitt te zien.
2: Dus ik bleef thuis terwijl mijn man een paar meter van Brad Pitt verwijderd was.
0: En heeft hij ermee gebabbeld of heeft hij hem met rust gelaten?
2: Nee, hij heeft er niet mee gebabbeld.
0: Ja.
2: Nee. En wel, ik heb normaal maar echt nooit last van FOMO. Maar tot op vandaag vraag ik mij wel af of ik ooit nog zoveel spijt ga nemen van een avond op tijd naar bed gaan.
0: Is Veronique de Kok in bed gekropen in plaats van Brad Pitt te ontmoeten in een hotel in Brussel? Biecht ze of liegt ze? Laat het weten in de Nostalgie-app.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Hallo, ik ben Jan Verheijen. En opstaan met Veronique Kok was een van de hoogtepunten van mijn jaar.
7: Staan.

0: Aloe Black, die heeft dringend nood aan a dollar. I need a dollar. Zometeen krijg je Danny Wilson en Mary Sprayer. Maar eerst moeten we nog eens kijken of we hier met een fervent leugenaartje zitten. Of ons Veronique de Kok gewoon de waarheid spreekt. Ben jij ooit in bed gekropen? Niet met Brad Pitt.
1: Ik ben heel vaak al in bed gekropen, ja.
0: Maar ben je in bed gekropen in plaats van naar Brussel te gaan om Brad Pitt te ontmoeten?
1: Ja, dat is de vraag, hè.
0: Gert zegt, sorry, maar ik denk dat ze liegt. Ook Peter zegt niet waar. En ook Christa zegt nee, omdat ik denk dat ze er toch naartoe is gegaan.
1: Wel, als ik er nu toch over nadenk, denk ik van... Vero, hoe kan dat dat je niet bent gegaan?
0: En dan is er toch Tom uit Belzele en die kent jou al, denk ik. Want die zegt, als Vero is gaan slapen, no way dat hij uit haar bed is gekomen. Dat verhaal is helemaal waar.
1: Kan ook.
0: Er is maar één iemand die het ons kan vertellen.
2: Biecht ze.
3: Vader, ik heb gezondigd.
2: Of liegt ze.
1: En Sander, wat denk jij van mijn Brad Pitt verhaal? Je weet hoe hard ik fan ben van hem, hè?
0: Ja, maar ik weet ook hoe hard het jou echt geen moer kan schelen wie of wat er voor jou staat als je moe bent. Als je wil slapen, wil je slapen. Dan mag de pauze voor je staan. Ik twijfel. Ik denk dat het waar is. Ja, ik kan zeggen dat het waar is.
1: Ga ik in mij echt door en door.
0: Ja,
1: dat is waar.
0: Tuurlijk is dat waar. Zalig.
1: Dit is geen verzonnen verhaal, maar 100% echt gebeurd. Mijn man zat daar dus echt in een hotel, toevallig voor een meeting. En Brad Pitt, die logeerde daar. Ik had hem eigenlijk gewoon kunnen ontmoeten op een paar meter afstand. Maar blijkbaar kan ik dus zonder problemen een ontmoeting met zelfs Brad Pitt afslaan. Zolang ik maar op tijd in mijn bitch.
0: Zou je daar iets tegen zeggen, mocht je die man zien?
1: Ik had daar toch wel naartoe gestapt, ja.
0: Voor een fotootje?
1: Ja.
0: Snap ik.
1: Of een handtekening hier zo. Ja.
0: Dus teken op plekken waar ik niet ga benoemen.
1: Waar jij geen handtekening mag zetten.
0: Ik moet daar echt niet in de buurt komen, dankjewel. Brad Pitt is er nog altijd niet goed van. Hij heeft het ook laten weten dat het heel jammer vond dat jij er niet was.
1: Sta
2: op met 4.

0: Zeem zoet, hè?
1: I love it. Dat weet je.
0: Danny Wilson en Mary's Prayer. Zometeen Natalia met Rising, haar tweede grootste hit misschien wel. En het nummer waarbij, als dat opkomt, de vader van Véronique de Kok haar meteen op de dansvloer trekt.
1: Trok. Ik weet niet wat hem nu nog zo actief zou meedansen, maar ja, vroeger was dat echt zo. Hè. Maar zodra dat Barry White begon te gaan, dan, ja, dan begint hij te jiven. Dat is zo die periode, die mensen, ja, dat is zo... Tof, hè?
0: Kan je dat goed jiven of is dat
1: maar
0: volgen?
1: Maar dat is gewoon volgen, hè. En zien dat je nergens in een decor belandt.
0: Als er iemand zin heeft om ook te jiven om 6:55 op deze dinsdagochtend, Barry White, die komt er zo meteen aan met You're the First, the Last, My Everything. Uw vader is hier niet, dus je gaat...
1: Nee, maar hij zal het wel horen, zo. Die zit in Spanje.
0: Ja, maar Bart van het Nieuws, die kan ook jiven, hoor.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Goedemorgen Véronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaart zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Die kan goed tegen die warmte, hè, Natalia. Dat is geleerd in Barbados daar, denk ik. Wel eens haar huis had. Rising is dit uit 2004. Zometeen een beetje verfrissing. Een muzikale verfrissing dan van Prince. Maar eerst moeten we aan onze tafel plaatsnemen, Veronique.
1: Yes, de tafel van Sander en Vero natuurlijk. Hè. En het gaat uiteraard alweer over de temperaturen van de laatste dagen. Nu het kwik kan stijgen tot maar liefst 35 graden, nemen verschillende scholen in ons land ook maatregelen. Zo geven die van het stedelijk onderwijs Gent morgen tot en met vrijdag geen les meer, maar voorzien ze alternatieve activiteiten aangepast aan die hitte. De scholen blijven wel open, maar kinderen mogen ook wel thuis blijven als de ouders dat ook zelf willen. Ook worden alle geplande eendagse uitstapjes ook geannuleerd. En in de Brusselse gemeente Etterbeek zijn alle namiddaglessen ook al tot en met vrijdag opgeschort. De examens die tijdens die periode gepland staan, die worden uiteraard dan in de voormiddag georganiseerd. Hetzelfde verhaal ook in basisschool GO Schil in Mechelen. Daar worden ook alle uitstappen geschrapt. Minister van Onderwijs, zowel Demir, maakt geen problemen van de beslissing van de scholen om ouders de mogelijkheid te bieden hun ouders hun kinderen ook thuis te houden. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk les is, maar als het echt niet kan, dan kan het niet, zegt ze. Gezond verstand, dat is het ordewoord.
0: Ja, en ook bij veel andere bedrijven zijn er hitte maatregelen. Mijn zus bijvoorbeeld, die vertelde dat ze op haar bedrijf nu van 7 uur 's ochtends tot 1 uur mag werken in de voormiddag, dat de werkuren mogen verplaatst worden. Ja, ik las ook al dat de Risk Management Group of het crisiscentrum samenkomt over de hitte. Het lijkt echt wel overal. Dus is onze vraag vandaag eigenlijk heel simpel. Hè?
1: Ja, vinden jullie al die maatregelen wel nodig? Of is er te veel paniekzaaierij rond de hitte? Met andere woorden, gebruiken we te weinig ons gezond boerenverstand? Ja of nee?
0: Laat die mening even komen in de Nostalgie-app. Zijn al die hitte maatregelen nodig? En na 7 uur kom je de mening van ons Veronique en van mezelf te weten.

0: Ja, mannetjes, met die hitte. Vinden jullie eigenlijk al die maatregelen die nu worden genomen, vinden jullie dat eigenlijk nodig? Of is te veel paniekzaaierij rond die hitte? Gebruiken wij eigenlijk ons boerenbestand wel, Sander?
1: Laat het even weten in de nostalgie. Scholen die lessen afzeggen, werkplaatsen die speciale hitte, plannen in het leven roepen, ja. De crisisgroep die samenkomt rond de hitte. Is het er allemaal een beetje over of zijn die maatregelen echt wel nodig? Laat jouw mening horen in de nostalgie. En na 7 uur gaan wij erop verder.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg, iemand een tong gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
14: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
13: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
14: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Goedemorgen, het is bijna 6:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het crisiscentrum komt weer bijeen voor de hittegolf.
15: En gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisissen coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen zoals we weten tot 37 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 graden in de steden zelfs. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken uiteraard, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De bouwsector doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze ook hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht, die verplicht kopers uiteraard van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D of C te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven dat die heropleving maar tijdelijk is, want die nieuwbouw, ja, die blijft nog altijd kwakkelen. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of appartement te bouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 doelpunten van de topscorer aller tijden op WK's. En dat is natuurlijk Lionel Messi. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé scoorde 2 goals. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde daar in de VS. Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. Haaland prikte opnieuw 2 doelpunten tegen de netten en het als sar voor Senegal. En op dit moment speelt Jordanië tegen Algerije. Een paar minuten voor het einde leidt Algerije daar met 1-2. En onze rode duivel, heugelijk nieuws. Jeremy Doko is papa geworden. Zijn vrouw Shireen beviel afgelopen weekend van een zoon. Praise heet hij. Doko vloog naar de Britse hoofdstad Londen om zijn vrouw bij te staan bij die bevalling. De rode duivel sukkelt wel nog altijd met zijn luchtwegen en neemt nu antibiotica. Het is wel nog niet zeker of hij zaterdag meespeelt in die oh zo belangrijke match tegen Nieuw-Zeeland.
1: Hij vliegt vandaag wel al terug naar de VS, heb ik gezien.
0: Ja, dat zijn vluchten van 9 uur, hè, dus die gaan niet echt fit zijn.
1: En handbagage vol met doopsuiker, mag ik dan hopen, voor al die andere rode duivels.
15: Allee, dat zou je ging zeggen, handbagage vol met doping. Nee. Om de duivels te helpen misschien, hè. Goed, eerst wolkenvelden, daarna veel zon en vooral warme maxima. 29 graden aan zee, 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden, zoals verteld. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds later. Kan plaatselijk wel altijd een warmteonweer losbarsten. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm zelfs. 39, plaatselijk 40 graden, is vragen aan onze heurman Erwin straks hoe dat zit.
1: Ik word er depressief van.
15: Maar of wat?
0: Ik vind het zalig.
15: Ik ook.
1: 40 graden.
15: Man, dat is zo heet. Ik vind het ook.
0: Oh, fantastisch.
1: Ja. Madre Madonna.
16: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
17: Thank you.
16: We are
17: Nostalgie.
16: Met Veronique de Kok.
18: Veronique en Sander.
0: Goedemorgen, de examens zijn nu echt voorbij. En duizenden schoolboeken mogen eindelijk met vakantie. Tijd om je stress in te ruilen voor muziek, hè? En een grote glimlach. Dus welkom bij Nostalgie.

0: Ja, als jouw kinderen in de auto van de ontbijttafel dit meezingen, dat is heel normaal hoor. In het laatste seizoen van Stranger Things speelde deze plaat een heel erg belangrijke rol. Diana Ross met Upside Down. Nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, 7:05 op de heetste dinsdag die het in weken zal zijn. Ik hou er wel van hoor. Hoe warmer, hoe beter. Geniet ervan vandaag in dat zonneke. En vergeet je vooral niet in te smeren, dat is heel belangrijk. En met een ijsje of een plonsje in het water wordt die dinsdag nog beter. Jezelf even verwennen straks, dat mag gewoon. Hè. Wij verwennen je alvast met goede muziek, die ook heet gaat worden. Want vonken en vuur, want zo komt er zo meteen aan.
0: Ja, maar take that. Ondertussen nog een berichtje van Daniel de Smet. Die zegt, beste Vero en Sander, op vele plaatsen zijn er vandaag nog de laatste examens, dus gelieve nog even mee te duimen.
2: Ah ja, nog een paar. Oké, ik duim.
0: Al die studenten. Yes. En ondertussen laat Jurgen Taffer hier weten dat met al die hitte het ondertussen in Oostende behoorlijk aan het regenen is.
2: Oei.
0: Dus blijkbaar in West-Vlaanderen kan het wel een beetje ontweren deze ochtend.
2: Oei, oei, oei.
0: Dat is wel goed om die warmte eruit te krijgen. Zo meteen krijg je Pray van Take That uit 1993. Maar eerst kijken we even terug op onze ja-nee-vraag. Elke ochtend halen we er zo eentje uit de actua.
2: Ja, we sputten de kranten door en zagen vandaag dat scholen maatregelen nemen tegen die hitte. Leerlingen mogen dus thuis blijven. Refrissingsmaatregelen heet dat dus. Dus was onze vraag vanochtend. Vind je al deze maatregelen eigenlijk wel nodig? Of is er te veel paniekzaaierij rond die hitte? Met andere woorden, Sander, gebruiken wij nu te weinig ons gezond boerenverstand?
0: Ja, er is natuurlijk de hitte maatregelen op de scholen, maar ook op veel bedrijven zijn er hitte maatregelen. Ik las ook dat de NMBS minder treinen gaat inzetten door die hitte. Dus er zijn
2: enkel de treinen die geen airco hebben.
0: Die geen airco hebben, ja. Wat ik nu wel nog snap.
2: Ja.
0: Want anders ben je een soort, levend gebakken. Maar bon, zijn er te veel hittemaatregelen, is er te veel paniekzaaierij. In onze app zijn er best wel wat reacties.
2: Inderdaad, Mark uit Lichtervelde die stuurde, al deze maatregelen zijn veel te betuttelend en overbodig. Mensen die in een ploegensysteem werken, kunnen hun uren ook niet verschuiven en gaan er ook door. Wat is wel positief en een must vindt, is het voorzien van fris water, vers en fris fruit. Tom uit Langemark Poelkapelle, die stuurde ook een berichtje. Zever al die afgelastingen vanwege de warmte. We moeten leren hoe daarmee om te gaan in plaats van een airco-hoek te kruipen.
0: Ja, Frederike die laat dan weer weten dat ze dat wel goed vindt, al die maatregelen die worden getroffen. Ze werkt zelf in een bedrijfskeuken en ze zou wel willen dat er wat meer maatregelen worden getroffen. Kan er wel ook heel warm worden, denk ik. En Tom uit Belsele zegt, we hebben de hitte doorstaan op school vroeger. Hè. De dag van vandaag worden er te veel eieren ondergelegd.
2: Ja, dat is ook wel. En dan Vincent uit Echtegem die laat ook van zich horen in de app.
3: Goedemorgen, naar mijn mening is het allemaal overroepen. We gaan er niet wet van. Voor die paar dagen. Want dat moet wel overleven. In andere landen is het soms nog warmer. En het dagelijkse leven had er ook gewoon zijn hangetje.
0: Zijn gewoon zijn hangetje, zeggen ze dan in Echtegem. Veronique, wat vind jij? Zijn er te veel hittemaatregelen? Jij zegt heel duidelijk ja.
2: Yes.
0: Onze producer zegt nee. En ik zeg ook...
2: Uiteraard zeg je nee.
0: Nee. Ja. Waarom zeg jij ja?
2: Maar het beslist... die scholen ook even, die kinderen. Maar het is geen school niet meer bijna, dus...
0: Jij vindt dat we er te veel kak aan hangen?
2: Ik vind dat wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ik zeg nee, omdat ik vind dat er op sommige plaatsen wel echt nood is aan een hitteplan. Ik denk bijvoorbeeld aan woonzorgcentra, waar de mensen...
2: Ja, maar die bedrijven kunnen dat toch zelf wel beslissen?
0: Ja, ik weet het wel, maar ik denk dat er soms wel wat sturing vanuit de overheid nodig is om te zeggen, we gaan dat of dat doen. Bijvoorbeeld woonzorgcentra, oudere mensen hebben heel veel
2: last van
0: heel veel last van
2: maar
0: de warmte.
2: Maar die centra moeten dat zelf regelen.
0: En jij vindt dat
2: zonder al die betutteling van de overheid.
0: Dus het is de eigen verantwoordelijkheid.
2: Dat vind ik vooral.
0: Eigenlijk. Ja, ik vind dat er toch af en toe een beetje mag gestuurd worden. Maar heb jij een eigen hitteplan, Veronique? Hoe ga jij de dag vandaag overleven?
2: Een hittegolf of een winterprik is altijd wel iets, zeg mannetjes, regel het. Hoe dat ik het ga regelen vandaag? Ik ga werken. Ik zit gewoon in een hele warme studio.
0: Onder de lichten dan ook
2: onder
0: nog eens.
2: Onder de lichten nog eens.
0: Oh, dat is verschrikkelijk. Ik denk dat ik eens een plonsje ga doen, maar ik zal eens aan u denken als ik in het zwembad duik.
2: Ja, het is goed.

0: Vonken en vuur. Heter kan het dus niet worden. Hè? Alhoewel, Erwin had het gisteren al over temperaturen die vlot over die 30, 32 graden gingen. Ook vandaag, zometeen gaan we eens horen wat we precies mogen verwachten.
1: Hè? Ja, en hoeveel dagen we nog massaal moeten wakker liggen van die hitte s'nachts.
0: Och, zeg.
1: Oh, ik lig echt... Het lijkt alsof ik op een waterbed lig en ik heb geen waterbed. Dat komt door al dat zweet dat ik
0: uitzweet. En gaan we dan zo wat verder uit elkaar liggen?
1: Van mijn vriendin? Ja, ja. Geen fysiek... Nee, ik kan niet... die moet niet te dicht liggen als het warm is. Nee, dat is echt waar. Ik heb gisteren een collega die vertelde dat hij bij zijn ouders ging gaan slapen omdat het daar koeler is. Echt waar. En zijn vriendin die niet meeging.
0: Ah, die mocht niet mee?
1: Ja, ze wou niet mee, want ze zei ja, ik vind dat makkelijker in mijn handgrief dat hier staat en zo. Echt waar. De hitte, jongens, het zorgt wel voor...
0: De jeugd tegenwoordig, jongen.
1: Oh, allee.
0: Echt, echt.
1: Ons moe is er ook weer bij.
0: Niks gewoon.
1: Zo meteen krijg je een nummer dat voor mij echt wel Italië ademt. Het is Pino D'Angio met Ma Qualidea, dat je misschien wel herkent uit een reclamespotje hier of daar. En daarna zullen we eens bij onze Erwin gaan horen.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is
2: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij de meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: ...in Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: ...in Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... ...swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Hey Vero, Sek James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok.

0: een nummer dat smaakt naar meloen met zo prosciutto rond. Zo, ken je? Van in Italië.
1: Ja, lekker.
0: Ideaal bij het warme weer.
1: Vakantie. Dat doet mij denken aan vakantie. Hoor.
0: Pino d'Angio. En met... Oh, makkelijk idee. Ik kan niet meer praten, dat is door die warmte.
2: Het weer met Erwin.
1: Goedemorgen, Erwin. Wij weten natuurlijk dat het een loeihete week wordt, maar waar mogen we ons vandaag op voorbereiden?
3: Wel, Veronique, door de hitte zijn er boven Engeland de afgelopen nacht onweersbuien tot ontwikkeling gekomen. En die onweerszone verplaatst zich nu richting onze kust. Later deze ochtend kan het ook in meerdere provincies tot een verfrissende bui komen. Want er valt nu al wat regen. Ik zie in Nieuwpoort, ook in Oostende is het aan het regenen. Maar in de loop van de dag verdwijnen die onweersbuien en wordt het opnieuw zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Enkel aan de kust is het dus wat koeler. Enerzijds door die regen van vanmorgen, anderzijds door de zeebries die daar straks komt opsteken. Aan het strand, op het strand, een graad of 6, 27.
1: Oké, en die komende dagen, want ik heb zo een vermoeden dat het toch nog iets de hoogte in gaat.
3: Morgen warm, warmer, warmst, bij veel zon. Ja, ja, richting 36 graden. Ja, het is dus zonnig, hè, met net als vandaag kans, kleine kans op een lokaal warmte-onweer, maar ik sluit het toch bij dat soort temperaturen niet uit. En dan donderdag, vrijdag en zaterdag bereikt ons nog hetere lucht. Ja, het kan dus nog warmer, met dan temperaturen tussen 35 en, ik durf dat bijna niet te zeggen, 39 graden.
1: Ja?
3: Ja, dat wordt echt bakken en braden. Gelukkig liggen die examens en toetsen achter ons.
1: Ja, sowieso, zeg die studenten, jong. En Sander, ga je dan weer een natte handdoek over je airco leggen?
0: Ah, wel, ik denk dat ik hier... Naast is een koolruit. Die hebben zo'n groot koelvak waar je in kan wandelen. Ik denk dat ik daar mijn bed ga zetten. Dus aan de mensen van de koolruit, die komen logeren, denk ik.
1: Zoiets, ja.
2: Wachten tot de solde hoeft echt niet. Debameubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.

0: Mocht er een suikertax komen, we gaan nogal moeten betalen. Want die Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, zeemzoet is het. En dan zie ik de pretlichtjes in Veronica
1: Rogen.
0: Oh,
1: dat is zo zalige muziek, jawel. En dat brengt ons meteen tot bijna 7:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: Hoeveel vakantiedagen hebben jullie nodig om af te kicken van het werk?
0: Goh, een stuk of 100. Een stuk of 100.
1: 4. Ik ben echt 4 dagen ziek dan.
2: Oké. Okay. Ja. De gemiddelde Belg kan pas na 13 opeenvolgende dagen verlof loskomen van zijn of haar dagtaak. Blijkt uit onderzoek in 16 Europese landen bij 1000 werknemers. En bij ons kiezen mensen vooral voor een mix van korte onderbrekingen en een iets langere vakantie. De spoorwegen laten deze week extra treinen rijden van en naar zee, want ze denken dat veel mensen daar gaan afkoelen. Het gaat onder meer om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. En NBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. En als je eens goed wil lachen, als je boodschappen doet, dan ga je misschien eens naar een slager, Yves Van Este, in Louwe in West-Vlaanderen. De man promoot zijn winkel door typetjes te spelen, zoals bijvoorbeeld de man van Melle.
3: Voor mij dus inderdaad, ik ga dus werkelijk vanavond eventjes lekker van bil kunnen gaan. Je gaat er geen spijt van hebben, werkelijk.
2: Of de man imiteert een bokser Firmin Krets in zijn slagerij. Het is niet voor zijn gezondheid, voor zijn eenzaamheid, maar wel voor zijn lekkere barbecuevlees, worsten en balletjes in tomatensaus. Slager Yves doet dat omdat in veel winkels mensen met moeite nog een goeie dag zeggen. Laat staan bedankt als ze vertrekken. Maar bij hem, zegt hij, gaan de mensen naar huis met de glimlach en goedgezind. Want er is al miserie genoeg in de wereld, zegt de slager van Louwe.
1: Ja, het is wel een feit, ik merk dat bij ons in de winkel ook, dat mensen bijna nooit goeiedag of tot ziens of dag of iets zeggen.
2: Ik maak daar een sport van als ik ga shoppen in de supermarkt of zo. Ik tel de verzuurde mensen en de vrolijke mensen. Of als je spontaan zelf goeiedag zegt, dan bekijken ze jou van, wat heb je gedaan, Malteke?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, wij ook. Allee, ik zeg altijd goeiedag als ze binnenkomen, zo heel spontaan, heel vriendelijk.
0: Dus dat is toch geweldig, die man. Brengt mij op ideeën. Veronique, kan jij geen imitatie voor in de winkel? Voor in jouw winkel?
1: Nee.
0: Ik zit niks uit
1: ik denk dat ze een schrik pakken als ik ze niet doe.
0: Zo Samson, zo massig, hé.
1: Kan ik niet.
0: Dat is wel heel leuk dat jij komt passen zo.
1: Nee. Wil jij dat niet komen doen met mij?
0: Ik ben heel duur. Dus,
1: maar we regelen wel niet. Hè?
0: Welk typetje wil jij dat Veronique de Kok na doet in haar winkel? Je kan het altijd laten weten in de nostalgie.
4: Sta op met Veronique de Kok.

0: Working a 9-to-5 als het hitteplan geen zout. Nee, roet in het eten gooit. Ja. Zout in het eten, ging ik al zeggen.
1: Maar je hebt echt last van de warmte.
0: Ja, ik heb last van de warmte.
1: Toch.
0: Ondertussen ging het daarnet nog over een slager die de man van Mellen nadoet in zijn winkel. Bracht ons op ideeën, of
1: ja,
0: mij althans.
1: Dat ik dan bijvoorbeeld iemand zou nadoen om mijn klanten in mijn winkel wat aan te spreken.
0: David, die laat weten, Carmen van FC De Kampioenen voor Veronique in de winkel. Mm-hmm. En zowel Dominique als Robert zeggen, Kelly van Snelle Eddy. Dus de vriendin van Snelle Eddy.
1: Hoe klinkt die?
2: Dat is heel aantwaard.
1: Oh, dat kan ik. Dat kan ik.
0: Voilà. Komt dat zien. Komt dat zien. In 1995 bij Veronique de Kok.
1: Allemaal een brug gehad, stel u voor zich. Wanneer moet ik die een act dan doen?
0: Ja, elke dag natuurlijk.
1: Oh my god.
0: Als de mensen binnenkomen.
1: Stel u voor.
0: Begin maar al te repeteren.
1: Mijn personeel zal lachen.
0: Ja, dat denk ik ook dat jouw personeel gaat lachen.
1: Nou, de zomer is in het land en dat voel je dus duidelijk aan alles. Warm weer, examens die bijna voorbij zijn. Je moet misschien nog werken, maar geniet toch ook al een beetje van de zon. Hè. Je wordt er vrolijk van, dat kan ik zeker beamen. En zometeen gaan we ook nog vrolijk worden, want niemand minder dan ons Ellentje, Ellen Petrie, die komt langs met nieuws over de zomervakantie. Want je gaat haar binnenkort op een wel hele speciale plek kunnen spotten.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Maaike, wij moeten een spotje maken om onze podcast Bruto Nationaal Geluk te promoten.
6: In enkele minuten?
5: 30 seconden.
6: Oh mijn god. Ik zou zeggen dat je moet luisteren omdat wij uit de positieve psychologie, uit wetenschappelijk onderzoek, superveel inzichten delen. En dat je daardoor de beste gast bent aan tafel bij familie of vrienden, want je hebt altijd iets te vertellen over wat een goed geleefd leven is.
5: En ik zou zeggen, je gaat altijd een inspirerend verhaal horen en er zijn keiveel experimenten om zelf thuis aan mee te doen.
6: Zijn we al in 30 seconden?
5: Ik denk het.
6: Bruto Nationaal Geluk.
5: In je favoriete podcast-app.
7: Goedemorgen, Bibaert van Stukken van Mensen hier. De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar. Stukken.

0: maand. Tina en haar kinderkoor. We don't need another hero. Ondertussen is het 7:15.
1: Ja, wat een topplaat, absoluut. Tina Turner, het is vandaag dinsdag 23 juni. Die zomervakantie die komt steeds dichterbij. Hè? Het moment om te genieten van het zonnetje en van die fantastische zomerse sfeer natuurlijk. Hier op de radio openen wij vanaf volgende week trouwens weer een groot nostalgie-reisbureau.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: En dat met heel veel tripjes die jij ook weer kan winnen in zowel binnen als buitenland. Dus luisteren is de boodschap en op reis vertrekken. Zo simpel kan het gewoon weg zijn. Maar ook als je niet op reis gaat, ga je toch een zomers vakantiegevoel krijgen hier op de radio bij Nostalgie. En wie gaat daarvoor zorgen? Niemand minder dan ons, Ellen Petri. Dag Ellen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Oh, dat is eigenlijk wel eens plezant om hier samen te staan, want wij kletsen en wij babbelen en wij zitten de hele tijd te tetteren.
3: We hebben al zoveel gedaan, maar dit nog niet, want ik ben er meestal alleen met jou. Hè?
0: Het voelt echt alsof dat zo mijn vriendin en mijn minares in dezelfde ruimte staan.
1: Oh, Xander, a dream come true. Enjoy it while it lasts. Ellentje, hoe is het nu?
3: Alles heel goed, absoluut. Ja? Ik heb heel veel zin in de zomer.
1: Vertel eens, wat ben jij van plan hier op Nostalgie?
3: Wel, mijn reis vertrekt eigenlijk donderdag. Hè. Ja? Brussels Airport wordt eigenlijk mijn tweede thuis, zullen we maar zeggen, deze zomer.
1: En wat ga je daar doen?
3: Ja, daar komen heel veel verhalen hè, samen. En achter elk verhaal, achter elke koffer, zit er toch wel heel wat waar ik naar benieuwd naar ben.
1: Dus reizigers die aankomen of vertrekken, die ga je
3: allemaal
1: eigenlijk interviewen.
3: Dus mensen die gaan vertrekken, aankomen, ook achter de schermen. Dus de piloot, de stewardess aan de douane, denk ik. Allee, de controle. Ja, echt heel gevarieerd. Want ik ben echt wel benieuwd naar al die mooie verhalen. Dat gaat heel veel iets emotioneel geven. Het zal ook humor zijn. Daar ben ik van overtuigd. En ook heel veel herkenbaarheid. En dat vind ik wel belangrijk. Ja. Voor de luisteraars. Stel dat ze in de file zitten, ze horen bepaalde verhalen of ergens zijn, dat ze zeggen van ik kan hier niet weg, ik kan niet op vakantie. Dat ze toch wel teruggecatapulteerd worden naar bepaalde dingen van wauw, dat had ik ook. Weet je nog, amai, daar zou ik ook wel eens naartoe willen of zo. En ik denk dat dat wel een hele fijn is.
0: Zalig, jij gaat mensen eigenlijk een zomers reisgevoel geven zonder dat ze daarvoor op reis moeten gaan.
3: En mezelf ook, ja. En ik ben zelf ook benieuwd voor de aankomst bijvoorbeeld. Je ziet altijd zo van die mensen met heel grote pancarten staan.
1: Ja, tof.
3: En ik ben gewoon uit eigen belang eens benieuwd wat je ervoor moet doen, want mij hebben ze nog nooit zo ontvangen.
0: Jij wilt eigenlijk dat ze voor u eens een spandoek maken eigenlijk. Ja, zo simpel is het eigenlijk.
1: Ellen, een zomer lang op de luchthaven. Hoe ben jij eigenlijk zelf als je op reis vertrekt? Stresser of op het gemak? Allee, ik denk het antwoord al wel weet.
3: Ja, eigenlijk moet ik er niet zijn voor weet alles op dat vlak.
1: Maar we gaan het even delen met de luisteraar.
3: Ja, absoluut. Ik ben eigenlijk heel, heel rustig. Ja. Ik ben ook iemand die heel laat zijn valies begint te maken. Ik kan niet goed keuzes maken, dus dat vind ik niet tof. Dat ik zeg, oh, dat wel, dat niet. Oké, ik smijt het er allemaal mee bij. Mm-hmm. En ik ben op de luchthaven en niet te vroeg. Nee, ook niet te laat.
1: Maar dat weet ik niet. Jij bent toch wel eens afgeroepen geweest, dat weet ik.
3: Ik weet het. Ik
0: ben wacht. Wat is er gebeurd, Kjertje?
1: Mevrouw Petri wordt verwacht aan de balie.
3: Ja, zoiets.
1: We gaan vertrekken.
0: Last call voor Ellen Petri.
3: Ja, toch wel. Ik ben op dat vlak een heel geruste ziel gewoon. Ik loop daar wat rond. Allee, ik ben aanwezig, hè. Maar ik ben nu van het weekend teruggekomen van een buitenlandse shoot weer. En iedereen, we moeten op tijd vertrekken. Oh ja, we moeten nog tanken, we moeten dit. Iedereen zo, oei, ik zou 3 kwartier later vertrokken zijn van moet
0: zalig.
3: Dit? Dus ik ben daar heel gerust in.
1: Maar chance dat ik er altijd bij ben bijna.
3: Dat is wel zo.
0: Ik denk dat wij een goede match zouden zijn. Alles. Ik ben ook heel chill op reis. Dus wij gaan wel te laat zijn overal.
3: Ik ben
1: super chill, maar ik ben wel op tijd.
0: Veronique de Kok super chill, wie dat gelooft.
1: Klopt. Is het waar of
3: niet? Echt, ja, maar jij loopt daar ook. Vakantie begint bij u, denk ik, op de luchthaven.
1: Ja, sowieso.
0: De hele zomer lang hier bij Nostalgie. Ribbedeby met Petri. Verhalen van op Brussels Airport. Ellen, blijf rustig nog even hangen.
3: Ja,
0: heel graag. Dat is zo gezellig. Ondertussen krijg je nog Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk. Goedemorgen.

0: You Don't Fool Me, 4-8 ondertussen. Ja, Veronique en Ellen, jullie zijn geen trein...
1: Ja, wij zijn de hele tijd ontzettend sorry.
0: Ja, dat vooral. Maar jullie zijn ook niet per se treinreizigers, toch?
1: Nee, vind ik niet leuk. Het enige dat ik wel graag eens zou doen, dat is zo in Italië. Met zo'n typische oude...
0: Zo'n nachttrein, zo.
1: Ja, nee, daarom niet, maar zo'n echte klassieke, chique trein, zo. Met de vloeren zeteltjes en zo.
2: Zo gelijk in The Tourist, dat je zo, dat zo ziet.
1: À la Orient Express-achtig,
0: ja. Voilà. Gelukkig hebben we deze zomer iemand die wel van treinen houdt. Van alle soorten treinen, nachttreinen, IC-treinen, stoptreinen. Wie dat is en wat hij deze zomer allemaal zal doen op Nostalgie, dat hoor je allemaal zometeen na 8 uur. En je krijgt ook nog Madonna en die Outfield cadeau.
3: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
4: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
4: Allee.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budget vakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
1: Goedemorgen, 2:08. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het crisiscentrum komt bijeen over de hittegolf.
10: Ja, straks is dat deze voormiddag, maar gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisis coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen tot 37 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 in de grote steden. Kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de hete uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. Bouwsector doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht. Die verplicht kopers van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D of E te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven dat de heropleving maar tijdelijk is, want de nieuwbouw blijft nog altijd kwakkelen, zoals dat heet. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of appartement te bouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 goals van de topscorer voor aller tijden op die WK's, Lionel Messi. Het was zijn 18e goal al. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé scoorde 2 doelpunten. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde daar in de VS. Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. Haaland prikte opnieuw 2 doelpunten tegen de netten. Net als Sar voor Senegal en Jordanië is uitgeschakeld. Het verloor vanmorgen van Algerije met 1-2. En rode duivel Jeremy Doku is onderweg naar de VS na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku miste de wedstrijd, zoals we weten, tegen Iran door een luchtwegeninfectie, maar mocht van de medische staf toch naar de bevalling van zijn vrouw in Londen. Vanavond sluit Doku aan bij de Duivelsgroep in Seattle. Vanaf morgen traint hij opnieuw mee, maar of Doku zaterdag kan meespelen tegen Nieuw-Zeeland is nog onduidelijk.
11: Nostalgie weer.
10: Vanmorgen eerst wolkenvelden, maar ook wat regen. Vooral dan in West-Vlaanderen zijn onze weerman Erwin. Daarna veel zon en vooral warme maxima, 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden en de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten en ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39, plaatselijk 40 graden. Meer nieuws altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage Duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
12: Thank you!
11: We are Sta op met Veronique de Kok.
12: Veronique en Sander.
1: En het is alweer dinsdag. Wij vliegen er weer in. En dat in goed gezelschap hier van Ellen Petrie. Wat heeft de mens nog meer nodig? Om aan de hitte te ontsnappen, zorgen wij alvast voor de beste soundtrack. Welkom.

0: Rebecca, die outfield, zong het al. Josie's on a vacation far away. Deze zomer hoef je niet op vakantie. Dat zomerse gevoel, dat krijg je hier gewoon op de radio. Zometeen Suzanne en Freek met Als het avond is. En ook Cyndi Lauper en Michael Jackson, die passeren nog voor 9 uur hier bij Nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, 9 over 8 ondertussen. Fijn dat je erbij bent hier in de gezelligste club van Vlaanderen. En vandaag is er ook nog eens Ellen Pertier erbij. Dus dat kan hier gewoon helemaal niet meer fout gaan. Ze gaat de hele zomer lang kamperen op de luchthaven van Zaventem om daar allemaal verhalen te gaan sprokkelen. Ellen, mensen die zijn echt wel heel blij dat jij onze vliegende reporter gaat zijn deze zomer op de luchthaven, want er zijn heel wat berichtjes binnengekomen. Claudia uit Hasselt die stuurt bijvoorbeeld, zo leuk Ellen als reporter op de luchthaven. Wij vliegen binnenkort naar Kreta, dus hopelijk komen we haar dan tegen in Zaventem.
3: Kom alsjeblieft snel, hè.
2: Nou, hè.
0: Ja, ja, mensen jou ook aanspreken als ze jou zien?
3: Ja, ik heb de nostalgie t-shirt en de befaamde oranje micro, hè. Dus als je mij ziet, kom zeker af.
0: Kom gewoon even dag zeggen. Ellen gaat daar heel veel van onze luisteraars tegenkomen natuurlijk. Gaat plezant zijn, maar Ellen, je bent niet de enige die ons een zomers gevoel gaat geven hier bij Nostalgie. Want we hebben nog iemand die jou gaat verwennen deze zomer. Niet Ellen Pertier, maar jij die luistert.
2: Wat ook gemogen, hè.
0: Het kan wel. Iedereen mag zich aanbieden. We krijgen onze eigen treintipper deze zomer, Christophe Eelen. Die ken je misschien uit het VTM-programma De Trein. De leukste treinconducteur van Vlaanderen. Die wordt onze treintipper en hij heeft er alvast zin in.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Oei, dat is niet wat ik moet hebben.
2: Nee.
0: Dit is onze Christophe.
4: Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Nostalgie. Je zit op de trein richting een prachtige dinsdag. Ik heb zo'n goed nieuws, want een hele zomer lang ben ik jouw treintipper. En kom ik tips geven voor uitstappen in eigen land. Uiteraard met de trein. Onze eerste halte is volgende week woensdag. En hopelijk ben jij dan ook van de partij. Heel graag tot volgende week. Met lieve groetjes, je treinbegeleider of... Nee. Je treintipper Christophe.
0: Het is toch denk ik de leukste, leukste conducteur van Vlaanderen natuurlijk.
2: De zomer op je radio, dat is natuurlijk heel leuk. Je gaat er niet omheen kunnen. Maar Ellentje, jij bent hier natuurlijk vandaag eigenlijk officieel als onze nieuwe collega. Want deze zomer kamperen jij dus op de luchthaven van Zaventem. En ga je dus allerlei zomerverhalen spokkelen. Dat gaat super plezant worden. Elke dag dus in de zomer hier op de radio. Maar Ellen, je hebt mij al een paar keer vervangen. Hè, toen ik opname zat in de ochtend. Maar nu ben jij te gast bij ons en ik wil al mijn gasten nog wat beter leren kennen. Ik weet niet of dat bij jou nog mogelijk is.
3: Ik wou net zeggen.
2: Maar meestal is dat met de volgende zin.
5: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: En wel, zometeen ga je die zin nog eens horen en dan mag jij aanvullen met een gênant verhaal. Mm-hmm. Ben je daar klaar voor? Ik denk dat jij wel genoeg gênante verhalen hebt.
3: Ja, ik moet een selectie maken
2: hebt,
3: nu, heel snel.
2: Oké. Ben je er klaar voor?
3: Volledig.
0: Hier gaan we.
5: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
3: Ik heb ooit... in mijn blootgat op de brug in Porto gestaan.
2: Oh, daar was ik bij.
3: Ja, ik
2: dat weet ik zelfs.
3: Bij. Ik wou zeggen, er zijn geen getuigen van, maar
2: geen
3: helaas.
2: Getuigen van, behalve heel Porto misschien.
3: Oh, ja.
2: Maar
3: ja,
2: amai,
0: dat was heel Vlaanderen weten, Ellen Pertier, wat jij in jouw blootgat stond te doen op een brug in Porto.
3: Ja, ik snap dat heel Vlaanderen dat wil weten.
2: Maar blootgat was het nu ook niet, hè?
3: Maar,
2: je had een string aan.
3: Oh, hier zij. Wij waren daar voor opnames.
2: Van Beste Vrienden.
3: Van Beste Vrienden, inderdaad. En wij moesten daar sexiness brengen aan de stad.
0: Mm-hmm. Een van de opdrachten tijdens
3: de opdrachten. En hey, ik moest op de brug staan voor een heel mooie foto te maken. En Vero was aan het regisseren en ik had eigenlijk een badjas aan. Er stond ook een cameraploeg bij. En hij was, ja goed, nog meer naar voren. Zo, ja, een beetje zo. Een beetje badjas. Doet je een badjas weg. Dus ik zeg, oh, Veronique is dan een competitief iemand. Ik zeg, ga er gewoon niet mee. Hè. Voor alles voor de win.
2: Je moet wel weten dat Ellen gewoon lingerie onder de badjas aan had. Dus ze staat zo schoon voorovergebogen. Zo, met haar poep eigenlijk naar achter. Dat was de drukst bezette brug van heel Porto. En ik hoorde zo, maar ik stond op een paar tiental meter van haar aan de zijkant van de rivier. Ik hoorde maar auto's klaksoneren en mensen roepen.
3: En ik zo, fantastisch. Is dat in orde? Zo voor...
2: Wat maar ik wou de perfecte foto natuurlijk met die zon. Hey, dat was fantastisch, hè? Die zon achter jou.
3: Dat wel, alles voor het goede doel.
0: Het beste vind ik, uiteindelijk hebben jullie die aflevering verloren. Dus jij hebt daar eigenlijk voor niks in je bloot gehad op die brug gestaan.
3: Ja, daar is een heel verhaal aan, hè, Sander. Ja. Niet te kort door de bochten.
2: Maar
3: heb je eigenlijk
2: ik stond ook je lingerie, hoor. Pas op, hè.
0: Het beste verhaal van Vernik, jij moest je ook omkleden tijdens die shoot?
2: Ja, we moesten wisselen van kleding. Ja, weet je dat nog? Ja. En er was zo een toeristenbus die voorbij komt en die stoppen op bepaalde plekken. En ik dacht, ja, ik ga mij nu niet midden van de stad omkleden. Dus ik ga in het bushokje staan.
3: En ik zo heel mooi met een badjas
2: dus
3: open.
2: Ik wist dus niet dat dat bushokje uit glas bestond.
4: Iedereen heeft met haar zien aankleden.
3: Dat is echt waar. Ja, ik weet dat nog heel goed.
2: Jongen,
3: en wij hebben van lingerie toe gewisseld. Heel snel.
2: Oh, in Bruno Wijndalen. Nog een leuke anekdote. Wij moesten van BH wisselen, want het paste niet direct. En Ellen zegt, oh kom, we gaan snel even wisselen. En Bruno, natuurlijk, oh, dat kan hier nog interessant worden, hè? Je vraagt ze na 2 minuten, dames, moesten jullie nu niet wisselen van lingerie? En Ellen zo, manneke, dat is al lang gebeurd, jong. Dus ja. Hij had het eigenlijk gemist, zijn mama.
3: Hij begreep dat niet, maar dat was effectief. Wij zijn zo snel.
2: Wij zijn zo snel. Gecatineerd.
0: Ja. Het is in Porto al zo warm, maar het was daar nog een paar graden warmer, denk ik, na de passage van Veronique de Kok en Ellen Petrie. Ellen, dikke merci natuurlijk om langs te komen.
2: Ja, we gaan je de komende weken nog veel vaker horen natuurlijk in Ribbe de Bie met Petrie een hele zomer lang, onze reporter dus, op de luchthaven. Ik vond het alleszins al keigezellig vandaag. En ik hoop jou heel snel te zien.
3: Nou, wel mee. Heel veel plezier. Kijk, een enorme
1: Sta op met Veronique de Kok.

0: Als het avond is van Suzanne en Freek. En zij gaan er ook bij zijn. Hè, komende zaterdag op Life is Live. En wij ook, Sander, wij gaan er ook bij zijn. Hè?
1: Wij gaan er zeker bij zijn. En ook jij kan erbij zijn op Life is Live. Om Robbie Williams en onder andere Suzanne en Freek dus live dichtbij te zien. Daarom moet je naar de Instagrampagina van Nostalgie gaan. Nostalgie België. Daar maak je kans op een duo front stage ticket. Helemaal gratis en ja, voor niks.
0: En nog meer kan er hier gewonnen worden. Straks kan je hier weer sokken winnen. Als je wil meespelen met het spelletje, zodat dus nu het woordje sok in onze app.
1: En wie weet ben jij wel de meest modieuze van de zomer met jouw witte sokken met daar het hoofd
0: zijn
1: van
0: zeker.
1: Veronique de Kok op.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be. Midas, je kan altijd vooruit.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
7: Ja, nog 1 meter. Oh.
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
10: Goedemorgen, Jacques Vermeijren hier. Na al die jaren in het vak weet ik het zeker. Opstaan met Veronique de Kok is de beste optie die er is.

0: was Just Wanna Have Fun en in een blootgat op de brug in Porto staan. Een beetje de samenvatting
1: van
0: deze ochtend. Ondertussen stuurt Gert ook al, is het hier niet extra warm in de studio, Sander, met al dat vrouwelijk schoon.
1: Dat is maar zeker, jong.
0: Dat is echt een soort vat pers, Gert, ongelooflijk.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Goedemorgen, het is 6:30. En weet je dat het tijd is om te spelen. Hè? We spelen weer voor een paar sokken met mijn hoofdje erop. En vandaag vorm ik een team met Gert uit Reti. Goedemorgen, Gert.
3: Goedemorgen, Veronique.
1: Hey Gert, jij zit vandaag een hele dag in een camion, zeg. Waarmee ze er gaan rondrijden?
3: Met eieren.
1: Met eieren, verse eieren. Amai, zeg. En welke regio zit je?
3: Nu zit ik in Hartje Antwerpen.
1: Oh, dat is niet zo ver van ons. Wel, Gert, ik hoop dat jij klaar bent voor ons spelletje. 30 seconden krijg jij van mij. Ik ga zo goed mogelijk bepaalde namenfiguren omschrijven. Als jij er 3 juist kan raden binnen de 30 seconden, dan is dat paar sokken voor jou. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Het is hopen dat je je ei kwijt kan, hè, Veronique. Dat je de 3 namen kan omschrijven.
1: Here we go. Sander, hier gaan we. Een actrice uit Florentina op VTM. Venetiaans blond madammeke. Een Limburgse. Hoe heet die?
3: Emmers.
1: Ja, is binnen. Joke Emmers. Dan, Amerikaanse acteur van Top Gun en Mission Impossible.
3: Tom Cruise.
1: Ja, ook binnen. Dan een muzikant van Soul Sister. De vader van Olga en Ella.
3: Paul Leijers.
0: Wie?
3: Oh, Jan Leijers.
0: Paul Leijers, dat is zijn broer.
1: Dat is eigenlijk wel een goede switch. Ja. Een goede switch gedaan. Heel goed gedaan, Gert. Welkom in onze club. En die paar sokken die komen jouw richting uit. Bye.
3: Dank u.
1: Doei.

0: Michael Jackson, Remember the Time. Zometeen maken we toch wat zomerser met Kaoma in de Lambada. Eentje uit 1989 voor veel mensen, denk ik. Een nostalgische trip naar die hete zomer toen.
1: Ondertussen, Sander, is het 8:30. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: In het geheim naaktfoto's maken van je vrouw. Sommige Belgische mannen doen dat en delen en becommentariëren die dan op minstens 20 sites en andere groepen op sociale media. Facebook onder andere en Telegram chats met duizenden leden en aparte sites. Het is een opmerkelijk onderzoek van onze VRT Nieuws-collega's. Het delen van naaktfoto's zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Maar justitie en politie luisteren niet altijd naar de slachtoffers, zeggen die. De gemiddelde Belg kan pas na kleine 2 weken verlof na elkaar loskomen van zijn of haar werk, blijkt uit onderzoek van HR-groep SD Works in 16 Europese landen bij 1000 werknemers. Bij ons kiezen mensen vooral voor een gezonde mix van korte en langere vakanties. En bijna de helft van de werknemers zegt dat ze het verlof niet echt op voorhand moeten aanvragen. En de spoorwegen laten deze week extra treinen rijden van en naar zee, want ze denken dat veel mensen daar gaan afkoelen. Het gaat onder meer om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Afgelopen nacht zijn boven Engeland onweersbuien ontstaan. Enkele van deze buien bereiken in de loop van de ochtend de provincie West-Vlaanderen om geleidelijk opnieuw te verdwijnen. Later op de dag komt de zon meer en meer tevoorschijn bij tropische temperaturen tot 32 graden. Morgen wordt een zonnige en snikhete dag bij 35 graden. Nog warmer, recordwarm is het donderdag, vrijdag en zaterdag. Dan wordt het lokaal 38 tot 39 graden.
5: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
3: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok. Nostal.

0: De Lambada. Ja, zomerswerk kan het natuurlijk niet meer worden. En met dit, dan moet ik zeggen dat als ik hier naar buiten kijk, toch wat wolken tevoorschijn komen, als dat maar goed komt. Ja. De zon mag wel een beetje doorbreken, hè, zeg.
1: Erwin zei dat in de namiddag de zon van de partij is. Dus okay. Geen paniek, geen paniek.
0: Straks moeten we vooral ook nog eens bellen naar de Verofoon. Die lag op de redactie van Thuis gisteren. Vrijdag was het al bij Ampira, gisteren Kader Gurbus. Dus krijgen we straks een nieuwe sexy thuisacteur aan de lijn? Dat zou wel mogen voor mij. Of heeft Kader die Verofoon doorgegeven aan iemand totaal anders in de acteurswereld? Sander, we gaan het zo ontdekken.
1: Een sexy thuisacteur.
0: Ja, liefst, dat zou wel mogen, ja.
1: We ontdekt het zo meteen na een one-hit wonder eigenlijk wel. Een Deense groep die in 2008 een enorme zomerhit scoorde. Ze geraakte tot de tweede plaats in de ultratop. En het is een nummer dat mij nog altijd naar de zomer van het zesde leerjaar terugbrengt. Een zomer die eindeloos leek te duren. Welk nummer dat is, dat kom je zo meteen te weten.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solden, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: Sta op met Veronique de Kok.
10: Oh, ja, goedemorgen iedereen. Elisabeth Wissie-Baten hier. Verona is wel heel...

0: De Verofoon.
1: Kom Sander, laat maar eens meteen rinkelen. Waar gaan we terechtkomen?
2: Spannend.
1: Ja, hè?
2: Wie neemt die Verofoon op?
3: Hallo, met Lisa Naert.
1: Oh, goedemorgen Lisa Naert. Hoe is het met jou?
3: Goedemorgen. Goed.
1: Hey.
3: Goed, en met jou?
1: Ça va. Dat is heel lang geleden. Dus ik vind dat al plezant, zo verrassingen die ik dan aan de lijn krijg. Waar ben je momenteel mee bezig? Gedacht. Vertel eens.
3: Waar ben ik mee bezig? Ah, wel, ik moet misschien eerst en vooral zeggen, als jij ineens een heel luid geboor en gehamer hoort, dan ligt dat aan mij.
1: Jij bent aan het verbouwen.
3: Heerlijk, ja. Ze zijn ons dak aan het verbouwen. Ja. Dus ze zijn nu bezig, boven mij. Dus dat is vooral, ligt nogal op de voorgrond.
2: Lisa, wat huishouden. Wat een timing. En dat net met al die stormen en die onweders die er zijn.
1: Oh, dat is wel spannend.
3: Verschrikkelijk. Ja, gisteren, dit weekend was het een nacht met tussen 1 en 4 emmertjes en dweilse slecht.
1: Oh nee.
3: En,
1: Ja. Oh, op dat niveau zelfs.
3: Ja, dus de kleinste, ze doen natuurlijk hun best, maar de kleinste gaatjes zijn genoeg om pret op het niveau eronder te veroorzaken. Ja. Maar het gaat goed komen, hè? Het gaat precies schoon zijn als het af is.
1: Ja, dat zeggen ze dan, hè? Dat is niet leuk.
3: Nee.
1: Zeg Lisa,
3: maar het is oké.
1: We kennen jou natuurlijk allemaal als actrice, hè, van onder andere Eigen Kweek ook. Ben je werkgerelateerd nu nog met iets aan het draaien of zo, iets aan het opnemen?
3: Op televisie zijn er wel plannen, maar daar kan ik nog niet zo heel veel over vertellen.
1: Uiteraard.
3: Ja, sorry.
1: Typisch, hè.
3: Daar zijn er niet veel mee.
1: Nee. Maar is het een serie
3: maar theater,
1: of een film?
3: Daar kan ik wel over vertellen. Dat mocht je wel weten.
1: Ah, theater wel. Allee, oké, okay, ja. En wat dan?
3: Dus tijdens de Gentse feesten zijn er ik weet niet of je die voorstelling kent, Nachtgasten.
1: Ja,
3: dat
1: tuurlijk.
3: Is van Tegen de Link. Ja, voilà. Dus tijdens de Gentse feesten ga ik daaraan meedoen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ik vind dat heel spannend.
1: Mm-hmm.
3: En wij gaan dit najaar opnieuw op tournee met onze voorstelling Sketch.
1: Ah, tof.
3: En we zijn bezig aan een nieuwe humoristische familievoorstelling. Dus dat komt er ook nog aan. Dus
1: jij zit niet stil. Nee. Ah, leuk.
3: Nee, af en toe wel, hè. Af en toe zit ik wel stil. Hè. Dat moet, hè. Het is warm.
2: Dat is waar. En dan moet je dweilen, omdat je dak binnen regent natuurlijk. Maar nog even, Lisa, we gaan toch proberen de pieren uit je neus te vragen. Dus tv en tv, is dat dan film? Is dat serie? Is dat een human interest? Kan je daar iets...
3: Niks over zeggen.
1: Maar en voor welke zender mogen we dat weten?
3: Niks!
1: Lisa, zeg.
3: Ja, spijtig, hè?
1: Ja, zo vind ik het niet leuk. Oké dan. Doet zo. Zeer goed, niet vergeten. Allee, dan wens ik jou veel succes met al jouw plannen waar we niks van mogen weten dan. Veel succes ook met het theater en vooral ook met de emmertjes weg te doen, hè, van jouw lekkere dak.
3: Dank je wel. Hopelijk niet meer nodig.
1: Lisa, salut. Hè. Succes, hè.
0: Bij wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om 9:15.

0: Nou ja, the real thing. Lisa Stansfield, wat een topplaat, hè. Goh. Goedemorgen, Alexandra.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: Ben jij klaar voor die hete temperaturen?
1: Ik ben daar volledig, maar volledig klaar voor.
0: Kan jij daar goed tegen, eigenlijk?
1: Niet meer zo goed als vroeger, hè. Ja, dat moeten we toegeven, hè. Ik doe mijn best. Maar ja, bon, bedoel, je moet je daar gewoon naar schikken, hè.
0: Ik heb maar wat doe jij dan in de namiddag om zo'n beetje verkoeling te zoeken?
1: Ja, ik heb hier nog wat gewerkt gisteren ook.
0: Ja, en maar
1: ik ben nog een fietstocht gaan maken eigenlijk gisteren namiddag.
0: Oh.
1: Maar mijn briesken, hè.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat ging goed. Dat ging goed. En dan een cocktailje gaan drinken.
0: Af en toe, dacht je het al. Af en toe gestopt, zo. Groot gelijk.
1: Dat hebben we gedaan.
0: Binnenkort ons Ellen Petrie, die op pad gaat op de luchthaven hier in Ribbedebie met Petrie.
1: Fantastisch,
0: plezant, hè?
1: Dat ze dat gaat doen.
0: Ja,
1: ze gaat
0: leuk,
1: dat zo
0: he?
1: Goed doen.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, Ellen die zorgt sowieso voor vertrouwen bij de mensen. En die komen dan enthousiast aan of ze komen terug van vakantie.
0: En die hebben waarschijnlijk tal van verhalen die ze kunnen vertellen. Hè?
1: Het wordt hier trouwens één groot reisbureau tijdens de zomer. We gaan een reis rond de wereld maken. Je gaat gewoon heel de zomer het gevoel hebben dat je op vakantie bent.
0: Oh, toch tof.
1: En we gaan ook reizen weggeven natuurlijk. Dus misschien ga je ook echt met vakantie vertrekken.
0: Tof is dat, zeg.
1: Ja, dit is
0: goed,
1: echt de tofste club. Dat is hier gewoon, hè.
0: Ja.
1: Wat ga jij nog doen eigenlijk?
0: Vandaag of tijdens
1: vandaag?
0: De vakantie? Vandaag. Ik ga vandaag in een lekker warme studio onder de hete lampen zitten.
1: Okay.
0: En nog wat opnames doen voor VTM.
1: Veronique kan daar tegen, hè?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Dat horen we morgen dan wel weer. En hier gaan we ook niet aan meedoen. Heading for a Fall van Jacon Dios komt eraan.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platta. Oh. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Oké, okay, actie!
7: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
6: Perfect!
7: Koop je tickets via kinepolis.be.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Goedemorgen, het is 3 voor 9. Het nieuws met Bart van Langehoven. En wat ik nu lees, ik wil het eigenlijk niet geloven.
10: Mm-hmm.
1: Maar in het geheim naaktfoto's maken van je vrouw, dat gebeurt blijkbaar vrij vaak in ons land.
10: Ja, sommige Belgische mannen doen dat dus en delen en becommentariëren die foto's op minstens 20 sites en groepen op sociale media. Zoals Facebook en Telegram chats met duizenden leden en aparte sites. Van een vrouwelijk slachtoffer vind je soms tot honderden foto's terug. En mannen die overtuigend kunnen bewijzen dat het om hun partner gaat, die krijgen zelfs een officieel certificaat. Het is een opmerkelijk onderzoek van onze VRT-nieuwscollega's. Het delen van naaktfoto's zonder toestemming en medeweten is ook strafbaar. Maar justitie en politie luisteren niet altijd naar de slachtoffers, zeggen die. De Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo'n tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt toch Groen, naar aanleiding van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte, want het kost bijna niets. En alle bestaande zwemplekken, zoals voor zwem- en sportclubs, moeten meteen ook voor iedereen toegankelijk worden. En bijna 1 miljoen nieuwe elektrische auto's zijn er sinds begin dit jaar ingeschreven in de Europese landen. Goed voor 20% toch al van alle nieuwe wagens, zegt de organisatie van Europese autobouwers. De populairste blijven wel de hybrides met 38% nieuwe verkochte modellen. En diesel- en benzinewagens die blijven terrein verliezen op de Europese automarkten.
2: Nostalgie weer.
10: Eerst wolkenvelden, maar ook regen. Jawel, vooral in West- en Oost-Vlaanderen, zei onze weerman Erwin.
1: Ja, daar is het al bezig.
10: Ja, ja, inderdaad. Daarna veel zon, hopelijk toch. En vooral warm bij de maximaal 29 graden aan zee. Tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens tot 's avonds. Er kan plaatselijk wel altijd een warmteonweer losbarsten. Het wordt nog beter. Ook vrijdag en zaterdag en zondag tijdens het weekend dus blijft het zonnig en tropisch warm tot 39 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Robbie Williams.
11: Come on!
4: Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
11: Thank you.
4: We are Nostalgie. Hits at work.
12: Alexandra Potvin.
0: Een goede warme douche nemen, dat is ook een optie met dit warme weer. Jawel, daarna heb je het frisser. Level 42 en Hot Water. Eerst nog Vaya con Dios. Fijne dinsdag.

Level 42 en Hot Water. Goedemorgen, het is dinsdag net na 9 uur. Als je jezelf vanochtend een beetje vooruit hebt moeten slepen, dan mag je dat gerust op het weer steken. Al is er op dit moment wel deugddoende regen. Ik lees dat in de Nostalgie, heb in West-Vlaanderen en aan de kust. Dat doet even goed, hè, die verfrissing. Ik vind dat tof. Van mij mag het elke avond even een onweerke. En dan weer lekker zomerweer. Het is warm, het wordt nog warmer, dat weten we allemaal. We gaan er gewoon door. En met goede muziek gaat dat zeker lukken hier bij Nostalgie. Meebrullen met het verdriet van een ander, dat mag. Tony Braxton komt er zo meteen aan. Eerst nog even de grens over naar het strand van Zoutelanden. Wel in andere weersomstandigheden. Als het bitter koud is. Hoe was dat ook alweer?

0: Ik heb genoten. Ze vierde onlangs haar vierde decennium in de muziekwereld en werkt aan een nieuw album. En dit was natuurlijk die monsterhit van 30 jaar geleden. Unbreak My Heart van Toni Braxton. En zometeen twee keer feesten op een dinsdagvoormiddag. Dat kan hier. Met de eerste grote hit van Depeche Mode. Ook twee keer een hit geweest, de live versie. En het origineel, dat speel ik na het feestje van Cool and the Gang.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.

In ieder geval is het al bijna zover. Nog heel even doorduwen misschien voor de laatste examens. Dan is het celebration. Nostalgie, dinsdag, vanmiddag, blij dat wij weer samen zijn. En mocht je je afvragen waar ze dit dansen? De cumbia. Ja, blijkbaar van Colombia tot Mexico en vandaag ook achter je bureau. Of terwijl je aan het poetsen bent, of wat dan ook. Doe gewoon mee, het is zomer. Er is

0: Dankzij de Pet Shop Boys had ze een grote comeback eind jaren 80. Dusty Springfield die dit produceerde. In Private hoorde je. En ik volg Jennifer Aniston, de actrice, op Instagram. En zag een paar dagen geleden dat ze een trieste post deed. Want de Friends-familie heeft afscheid moeten nemen van James Burrows. En het was blijkbaar de regisseur die mee aan de wieg stond van die hele populaire reeks. Ze noemde hem op Instagram een vaderfiguur. Daarom heb ik nog eens die hele grote hit uit die waanzinnig populaire serie. I'll Be There For You en ook Phil Collins.
1: Kaarglas hersteld, kaarglas vervangt.
2: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Kaarglas en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar kaarglas.be en maak je afspraak.
3: Info en voorwaarden op kaarglas.be.
4: Yes.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
2: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
4: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
3: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
4: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau.

0: luister en je bent op vakantie. Bus Cruise of Vlieg Vakantie.
1: Reizen Lauwers.
0: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
1: Reizen Lauwers.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
0: Hits at Work.

0: je af en toe een berichtje krijgt van een goede vriend of vriendin met dat erin, dat is wat telt, hè. I'll be there for you. Ik ben er ook voor jou. Elke voormiddag tot 12 uur. Het is zo grappig, want Erwin is een luisteraar. Erwin Thijssen die stuurde foto's in de nostalgie-app van Helene Fischer. Dat zeg jij misschien wie. Maar als je in Duitsland aan een willekeurige voorbijganger vraagt wie Helene Fischer is, dan krijg je waarschijnlijk dezelfde reactie als wanneer je dat hier zou doen. Met Stromae of met Clouseau of met Pommelien Thijs. Ze vult er stadion na stadion in Duitsland en heeft daar meer dan 18 miljoen platen verkocht. Ik ken haar wel van deze hit bijvoorbeeld. Alleen, wacht. Ik ga het even laten horen. Wacht, van deze hit kan je ze dus kennen. Die Helene Fischer, Atemloos. Ja, dat is echt een geweldig, geweldig grote hit geweest. Maar wat ik niet wist, dat is dat ze ook een Duitse versie heeft gemaakt van dit.
1: En op einmal steht die Welt kurz still.
0: Goed luisteren, hè?
1: En de hemel bricht af.
0: Inderdaad, kijken hoe het danst. Van Marco Borsato natuurlijk. En van Davina Michel. Maar in Duitsland ook een grote versie. Een grote hit in de versie van die Helene Fischer. Ik vind dat wel straf. Ja, ik probeer hier die echt te kijken. Mijn computer is weer heel raar aan het doen. Allee, voilà. Nu hebben ze ook eens een keertje gehoord in Vlaanderen. Helene Fischer. Ja, Erwin, veel plezier daar. Maar voorlopig nog niet op nostalgie. Wel ABBA natuurlijk. En zometeen ook A Flock of Seagulls.

Een zwerm meeuwen. Die zien we aan zee natuurlijk. Alhoewel, soms ook al in de stad. A Flock of Seagulls uit de 80s. Ik moet nog even terug naar Helene Fischer, want ik was daar straks even over bezig dat ze zo waanzinnig populair is in Duitsland, omdat luisteraar Erwin stuurde. Nathalie zegt, je mag Helene ook helemaal laten horen hoor. Ik ga erbij zijn zaterdag, woep woep. Al 2 jaar kijk ik er naar uit naar haar concert. En Fabienne van Brussel zegt, ik was erbij in Dresden, in Berlijn. Volgend concert is in Hamburg en zo gaat het dan maar verder. Ik mag zeggen dat ik een grote fan ben. En blijkbaar is ze ook bevriend met Robbie Williams. Dat heb ik me ook laten vertellen. Diezelfde Helene Fischer. Misschien kom ik ooit nog zover dat ik ook eens naar een concert van haar ga, als ze in de buurt is. Hier komt nog net voor het nieuws Inner Circle. Yeah.

0: straks bij Nostalgie.
1: Janet Jackson komt de playlist binnengewandeld. En daar ben ik niet trouwig om. Altijd tof, When I Think of You, na het nieuws van 14 uur.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
9: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2:10. Het nieuws met Bart van Langehoven. En er is een nieuw actieplan voor mantelzorgers.
10: Die moeten binnenkort minder administratie doen en ze worden ook beter ondersteund. Er komt ook één centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over hun specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van onder meer familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident. Er zijn in ons land toch 30.000 erkende mantelzorgers. De Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt toch Groen naar aanleiding van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte. Want het kost bijna niets en alle bestaande zwemplekken, zoals voor zwem- en sportclubs, die moeten meteen ook voor iedereen toegankelijk worden, zegt Groen. En in Frankrijk zijn al meer dan 20 mensen verdronken sinds begin dit weekend, omdat ze gingen zwemmen op onbewaakte plaatsen. Daarom vraagt de Franse minister van Sport om de veiligheidsregels te blijven respecteren. Zeker bij hittegolven zoals nu, wanneer mensen niet altijd nadenken als ze ergens in dat water springen. De Franse overheid waarschuwt iedereen om zeker te zwemmen in dus bewaakte zones.
9: Oké, en dan gaan we naar het weerbericht. Zie daar.
11: Nostalgie weer.
10: Regen- en onweersbuien trekken over ons land. Daarna droger en licht bewolkt, maar ook zon. 29 graden aan zee tot 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag meer kans op een warmte-onweer. En vrijdag dan, het weekend, worden zeer zonnig en heet tot 39 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Gaat dat 39 graden zijn als we naar live live gaan? Nee, toch? Nee, dan komt er een warmte-onweer vanaf. Ja. Dan kunnen we er weer tegen.
11: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
12: Thank you.
11: We are
12: Nostalgie.
11: Hits at work.
13: Alexandra Potvin.

0: Soul Sister bij Nostalgie. En vanochtend had Sander niet één mis aan zijn zijde, maar twee. En hij was duidelijk in zijn nopjes. Want naast Veronique kwam ook Ellen Petrie langs. Ze heeft ons Veronique al een paar keer vervangen, toen zij er niet kon zijn in de ochtend. Maar binnenkort wordt ze ook echt onze collega. Ze heeft de smaak te pakken. En gaat dus de komende zomer naar de luchthaven. Je bent Ribbedeby met Petrie. En daar kwam ze vanochtend alles over vertellen.
1: Brussels Airport wordt eigenlijk mijn tweede thuis, zullen we maar zeggen, deze zomer.
2: Dus je gaat, de reizigers die aankomen en vertrekken, die ga je
1: allemaal
2: eigenlijk interviewen.
1: Dus mensen die gaan vertrekken, aankomen, ook achter de schermen. Dus de piloot, de stewardess aan de douane, denk ik. Allee, de controle. Ja, en ik ben zelf ook benieuwd voor de aankomst bijvoorbeeld. Je ziet altijd zo van die mensen met heel grote pancarten staan.
2: Ja, tof.
1: En ik ben gewoon uit eigen belang benieuwd wat je ervoor moet doen, want ik... Nee, hebben ze nog nooit zo ontvangen.
0: De grootste missie van Ellen is dus, hoe krijg je zo'n spandoek? Dat is eigenlijk de hoofdvraag waar ze mee naar Zaventem trekt. Maar ze is vooral ook benieuwd naar jouw verhalen. Dus als je ze tegenkomt, spreek ze zeker eens aan een hele zomer lang. Dus Ellen Petrie op de luchthaven en natuurlijk allemaal te volgen hier bij Nostalgie tijdens de zomer.

0: Je hebt het zelf in de hand. Life's what you make it, talk talk. En zometeen een nummer over Galway aan de ruige westkust van Ierland. Met heel gezellige pubs natuurlijk. De natuur is daar blijkbaar ook prachtig. Ik ben er nog niet geweest, hè. En 30 graden is daar zeldzaam. Ik heb even gecheckt het weerbericht voor Galway vandaag. Zonnig en zo'n 22 graden. Dat is friskes. En waar Ed Sheeran een leuk meisje leerde kennen, bleek achteraf niet echt gebeurd. Je hoort die single eerst naar de 90s met Cici Peniston.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
9: Ah ja, het is mosselseizoen.
8: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
9: En wel, met u ga ik graag in zee.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
10: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
11: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
10: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
11: Ah, wat kost dat ongeveer?
10: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op je factuur.
11: Ah.
12: Midas, je kan altijd vooruit. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: 30 ideeën voor pastaschotels.
12: In Libelle Lekker naar...
13: De 5 beste beleggingen van het moment.
12: In Trends of naar...
13: Belgische politiek achter de schermen.
12: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
15: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaal concepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
14: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
15: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

Galway Girl. Maar hij is getrouwd met zijn jeugdliefde en dat is gewoon een Britse Ed Sheeran bij Nostalgie. De eerste hit van Texas die komt eraan, I Don't Want a Lover. Eerst muzikaal erfgoed uit Frankrijk. Dat is hij ongetwijfeld met een van zijn hits uit de 80's, Julien Clerc.

0: zo'n heerlijke slide-gitaar erin. En dat associeer ik toch altijd ook een beetje met hitte en warmte. Texas hoor je. In de eerste en grootste hit vandaag, Aretha Franklin. Ja, de Queen of Soul natuurlijk. En dit was haar tweede hit. Weet je wel, hè? Heel mooi. You make me feel like a natural woman. Maar wat dan de eerste hit werd waarmee ze echt doorbrak over de hele wereld, dat hoor je na Desiree en Bryan Adams.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Oké, actie!
8: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
7: Perfect!
8: Koop je tickets via kinepolis.be.
9: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
10: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
11: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
12: Zot van de 80's? Do you come from a land down under? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
13: At work.

Ik denk altijd aan Desiree de Lille dan. Dat zijn de lekkerste smoutenbollen van Antwerpen. You gotta be. Aretha Franklin in de eerste en grootste hit. Ze groeide op in Detroit. Hij was de dochter van een beroemde dominee. En zong dus als kind al in de kerk. En die indrukwekkende stem van haar viel natuurlijk meteen op. Begin jaren 60 nam ze al verschillende platen op, maar nog niet meteen met succes. En dat veranderde in 1967, toen ze naar een andere platenmaatschappij ging. Dat was Atlantic Records. En daar kreeg ze ook meer vrijheid om haar soul, haar gospel en haar R&B-invloeden te laten horen. Het resultaat was een cover van deze bekende hit. Originele versie komt uit 1965, Respect, van Otis Redding. Maar Aretha Franklin maakte daar haar eigen versie van en gaf dat nummer ook een krachtige boodschap mee, zo van zelfrespect en onafhankelijkheid. Voor de vrouw dan natuurlijk ook. Het werd haar eerste nummer 1 in Amerika. Ze won er 2 Grammys mee en het groeide uit tot een van de belangrijkste soulplaten ooit. Vanaf dan was Aretha dus de Queen of Soul. Respect is haar eerste en ook haar grootste hit. Betekent dat ik over een klein uurtje een polletje ga lanceren tussen 2 andere grote hits van Aretha. En dan gaan we weten wat Marcia straks mag spelen. Rond 1:15, want we willen natuurlijk nog een tweede hit van die geweldige zangeres. Dit was haar grote doorbraak, Respect.

Deep Last Night, DJ Saved My Life. Zometeen Four Non-Blondes en What's Up. Maar eerst een heel oud liedje uit New Orleans. Justin Wellington maakte een nieuwe versie. Die ging viraal op TikTok. En het werd een wereldhit.

0: Burnham Bonds en What's Up.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dat we hier gewoon verder gaan, ook na het nieuws. Met de beste muziek natuurlijk. Altijd bij Nostalgie. Prince zometeen. Nostalgie. En zo is het bijna 11:02 geworden. Het nieuws met Bart van Langhoven. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je krijgt.
2: Uiteraard via mypension.be. Op basis van je werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus, die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te gaan of als je langer wil werken. Je kan ook zien wat de pensioenhervorming die vanaf volgend jaar ingaat precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar, dan kan je ook al opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zal dan duidelijkheid zijn voor iedereen over die vroegste pensioendatum. Later ook over het pensioenbedrag en dan kan je weer simulaties gaan maken. Mantelzorgers moeten binnenkort minder administratie doen. Ze worden ook beter ondersteund. Er komt één centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over hun specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van onder meer familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident meer. Er zijn in ons land zo'n 30.000 erkende mantelzorgers. En niet alleen bij ons is het puffen en zweten door het warme zomerweer. Ook in Italië is dat het geval. Daar kondigde het ministerie van Volksgezondheid er code rood af in 15 steden, waaronder Rome en Milaan. En code rood is het hoogste niveau voor extreme weersomstandigheden. Het ministerie raadt de Italianen nu aan om licht te eten, binnen te blijven tijdens die warme uren van de dag en zich geregeld met koud water te verfrissen.
0: Ik ga binnenkort naar Italië. La bella Italia.
1: Nostalgie weer.
2: Niet te veel kledij meepakken dus. Hè. Goed, deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee en 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop. Tropische maxima tot 37 graden. Donderdag meer kans op een warmte-onweer. Vrijdag en het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage Duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
1: We are Nostalgie. Hits at Work.
4: Alexandra Potvin.
0: Als je trouwens nog kans wil maken op die tickets, die Frontstage-tickets voor Robbie Williams, je kan nog meespelen tot morgenmiddag, dus niet te lang meer aarzelen op onze Instagram. Donna Summer, eerst...
4: We

alle harde werkers op deze dinsdagvanmiddag, deze hete dinsdag, speelde ik Donna Summer. En Joy stuurt in de nostalgie op. Goedemorgen Alexandra, het zal zaterdag puffen worden. Bakken en braden op het Middenvijverpark. Ja, natuurlijk, live is live. Dan gaan we hier ook met een hele ploeg van nostalgie naartoe. Dat klopt, met die hele warme temperaturen die voorspeld zijn. Zonnecrème meenemen en een pet. Zorg dat je een pet op hebt om je te beschermen tegen de felle zon. We hebben allemaal een prachtige nostalgiepet gekregen van onze baas. En van mij mag het tussendoor eens goed, maar flink regenen. Dan kunnen we er weer eventjes tegen. We zien wel wat het wordt aanstaande zaterdag. We gaan sowieso er een fantastische dag van maken op die Life is Life. Ja, ons lijf, hoe voelt dat tegenwoordig? Wel, als je buiten stapt, zo'n beetje als een wandelende vuurbal. Perfect moment om deze nog eens op je los te laten. Pitbull en John Ryan. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: UB40 en Sharon Verhelst geniet vandaag extra. Ze stuurt me mega goede playlist vandaag. Oh, tof. Doet mij heel veel plezier. Ja, de zomer zit ook in de muziek natuurlijk hier bij Nostalgie. Zeker en vast. Met zometeen Good Times, dat is van Chic. En ook een fantastische Rod Stewart.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgiereisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgiereisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
4: Reizen Lauwers.
3: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
4: Reizen Lauwers.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
6: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
5: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
6: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.

Met voldoende verfrissingen. Veel drinken. En natuurlijk altijd de beste muziek. Zet dit zeker en vast. The Good Time. Ik zag iets. Ja, dat me wel een beetje verbaasd. Ik ben er ook blij mee. Goed nieuws voor de fans van Stromae. Want hij is binnenkort te horen op Confessions on a Dance Floor Part 2. Dat is het nieuwe album van Madonna dat binnenkort verschijnt. Dat heeft ze zelf verteld in een gesprek met Interview Magazine. Het gaat over het nummer My Sins Are My Savior. Madonna is blijkbaar ook zot van zijn geweldige stem. We moeten nog eventjes wachten. Even geduld hebben, want dat nieuwe album van Madonna verschijnt op 3 juli. Daar ben ik toch echt wel heel benieuwd naar dat nummer samen met Stromae. Trouwens, meer muziek en showbiznieuws krijg je elke namiddag bij Sean en Lenke in Sean's Muziekcafé tussen 3

0: Dr. Cugno en l'Italiano, waar het ook heel warm is in Italië. Nostalgie. Marijke Simon stuurt, ik ben nog niet zo lang terug uit de Bella Italia. Dit liedje brengt me weer terug naar het mooie Toscane. Ja, Toscane is ook echt prachtig. Dat gaan we ook doen trouwens tijdens heel de zomervakantie. We gaan samen op reis. We gaan echt het gevoel hebben dat we een wereldreis gaan maken. Jij en ik naar veel verschillende bestemmingen. Ellen Petrie gaat aan de luchthaven verhalen verzamelen van mensen die vertrekken of terugkomen. Het wordt een toffe zomer. En we gaan natuurlijk ook weer reizen weggeven. Cher komt eraan met Love and Understanding en de Black Eyed Peas en Justin Timberlake.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Ja, nog 1 meter.
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be. Hits at Work.
11: Alexandra

Not enough love and understanding. Ik kan haar alleen maar gelijk geven. Dat was al in 1991 dat ze dat zong. Cher. De eerste en grootste hit hoor je elke dag in Hits at Work. De eerste hit speel ik. De grootste hit van een bepaalde artiest krijg je van Marcia, zo rond 12:15. Maar het gebeurt al wel eens dat de eerste en de grootste hit ook dezelfde zijn, zoals vandaag ook weer bij Aretha Franklin. Ik speelde Respect uit 1967, dat is haar eerste, maar tot nu toe nog, ja, het zal altijd ook zo blijven, haar grootste hit. Dus dan hebben wij natuurlijk iets anders. Dan mag jij kiezen tussen twee andere grote hits. En Aretha Franklin, die heeft er een pak, echt superveel. Dus ik heb er twee uit de 80's voor jou, waaruit jij, of waartussen jij, kan kiezen. En dat is deze. Gaan we voor 1987. Samen met George Michael, het fantastische I Knew You Were Waiting For Me. Dat is keuze nummer 1 waarvoor je kan stemmen in de Nostalgie-app. Of gaan we naar 1980 straks. Think komt uit de Blues Brothers film natuurlijk. 1980 scoorden ze daar een ongelooflijk grote hit mee. Dus 1, I Knew You Were Waiting For Me. Of 2, Think. Voor Aretha Franklin straks de grootste hit. Zo noemen wij dat dan. Marcia Barodi speelt dat rond 12:15. En jij mag stemmen ondertussen. 1, I Know You Were Waiting. 2, Think. Je hoeft niet aan zee te zijn om het gevoel te hebben. Zwoele zomeravond, je hoort de golven, voetjes in het water. Daarna zand tussen je tenen. Vind ik minder interessant. Maar wel tof natuurlijk. En laat alles maar even voor wat het is. Tijdens deze hit van Chris Rea, On The Beach.

Het was de uptempo versie zoals die in 1988 werd uitgebracht. Misschien ga jij straks wel naar de beach met je gelukszak. Je kan nog steeds stemmen. Voor een hit van Aretha Franklin die Marcia gaat spelen. I Knew You Were Waiting For Me met George. Dat is keuze nummer 1 of op 2. Ik denk dat ik voor 2 zou gaan. Deze Tink, wat wordt het? Nu stemmen in de Nostalgie-app. 1 I Knew You Were Waiting For Me en 2 Tink. Maar ik moet niet stemmen, dat mag jij doen. We're born to be alive. Zeker en vast. Zometeen Marcia tussen 12 en 3. Hier is Patrick Hernandez. We

0: straks bij Nostalgie.
1: Fergal Sharkey is al een zekerheid. En mogelijk ook een 90s dansroutine die je zo mogelijk nog harder in het zweet gaat zetten. Nu al excuses daarvoor.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
2: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is ge...
2: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:12. Nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het tropische zomerweer is geen goed nieuws voor zwangere vrouwen.
10: En veel van hen weten niet altijd wat de gevolgen zijn van dat zomerweer, want ongeboren en pasgeboren baby's die zijn extra kwetsbaar op die warme dagen. De kans op een vroeggeboorte stijgt een beetje en het beïnvloedt ook het gewicht van de baby. Zwangere vrouwen zelf hebben ook meer kans op zwangerschapsdiabetes door het extreme warme weer en sukkelen vaak met een lagere bloeddruk. Gynaecologen en kinderartsen vragen daarom om zwangere vrouwen beter te beschermen tijdens die hittegolven. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je krijgt via mypension.be. Op basis van die zogenaamde tellers voor de pensioenbonus en malus. Die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te gaan of als je langer wil gaan werken. Je kan ook zien wat de pensioenhervorming die vanaf begin volgend jaar ingaat precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar kan je binnenkort opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zou er dan duidelijkheid moeten zijn voor iedereen over die vroege pensioendatum. En later ook over het pensioenbedrag. En dan kan je weer spontaan simulaties gaan maken. En dan nog wielrennen. Tweevoudig wereldkampioen Lotte Kopecky start op 1 augustus in de Tour de France. Dat bevestigt haar ploeg SD Works ProTime. Kopecky reed al 3 keer eerder de Tour des Femmes, zoals dat heet, in 2022, 23 en 25. 3 jaar geleden eindigde ze tweede, won ze ook een etappe. En vorig jaar kende ze een moeilijke Tour en eindigde ze pas 45ste. Dat moet dit jaar beter. Kopecky reed in mei van dit jaar al de Ronde van Spanje. Daar won ze 1 rit. En nu vrijdag koers opnieuw in ons land met onder andere het BK tijdrijden in Markendal en zondag het BK op de weg. Daarna volgt nog de Paloise Ladies Tour komende maand en de Ronde van Polen.
0: Nostalgie weer.
10: Deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee en 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop, tropische maximaal tot 37 graden. Donderdag meer kans op een warmteonweer en vrijdag en het weekend dan worden zeer zonnig en heet, 39 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
0: We are...
5: Nostalgie.
0: Hits at work.
5: Marcia Boirodi.

can't touch this. MC Hammer met zijn massa's energie. En vooral ook zo'n razendsnel voetenwerk en die danspasjes bij de lunch. Want het is helemaal oké, hoor. Als je dat dansje laat passeren voor vandaag. We zijn al overdadig genoeg aan het zweten, denk ik, hè, deze dagen. En het gaat dus nog warmer worden. Het wordt hijgen en puffen deze week. Maar met de beste muziek erbij hier bij Nostalgie geraken we vooruit. Altijd. Ik heb Debbie Harry mee voor jou, onder andere. Onder haar lekker warrige platina blonde lokken hier. Denny, goedemiddag.

0: 80's nostalgie waar je vrolijk van wordt, toch? Ivan Fotonovella. Straks heb ik voor jou een vrouw die jou tot tranen toe kan ontroeren met haar songs. Absoluut. Wanneer je evengoed daarna ook bulderlachend het stadion uitstuurt naar haar concert. Zo heerlijk down to earth en grappig is ze. Je hoort ze meteen naar Simply Red zometeen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Veronique, jij moest je ook omkleden tijdens die shoot?
2: Ja, we moesten wisselen van kleding. Ja. Weet je dat nog? En ik dacht, ja, ik ga mij nu niet midden van de stad omkleden. Dus ik ga in het bushokje staan.
4: En ik zo heel mooi mijn badjas
2: dus
4: open.
2: Ik wist dus niet dat dat bushokje uit glas bestond.
3: Oh, Veronique. Dus
2: iedereen heeft mij daar zien omkleden.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be. Midas, je kan altijd vooruit.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
6: Let's go!
5: Omdat het kan.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

zo chic en zo elegant altijd in haar avondjurken, die Adele, maar tegelijk ook zo ontwapenend. Zo toegankelijk in haar zijn. Met die heerlijk vettige lach van haar tijdens die concerten duikt die wel regelmatig op. Skyfall hier bij Nostalgie. En dan is het vandaag een dubbele dosis. Aretha Franklin in Hits at Work. The Queen of Soul. Haar respect kunnen we wel al afvinken ondertussen. Die kreeg je bij Alexandra daar straks. Haar eerste en tegelijk ook grootste hit. Dus mag jij hier bij mij kiezen met welke andere Aretha-song we straks een feestje gaan bouwen. En dit is optie nummer 1. Pakketdeal met George Michael erbij. Een tijdloos duet ook, hè. I knew you were waiting. Jawel. Hier mag je 1 voor sturen in de Nostalgie-app. Is het heel goed aan het doen ook in de stemming momenteel. Maar dit is optie nummer 2. Kan nog altijd, hè. Think. In de Blues Brothers versie. Want was het toch een plezier om naar te kijken in de bijhorende film, ja toch? Ook niet slecht, hè? Is dit dus meer je ding? Dan mag je 2 sturen in de Nostalgie-app. Dus 1, I knew you were waiting. Of 2, Fink. Wat mag het zijn voor jou? We are music. Laat het mij snel nog even weten in de Nostalgie-app. En met een beetje geluk kan ik jouw favoriet draaien straks. Rond 1:15 gaat dat zijn. Voor nu gaan we voor Starship. We build.

0: met een ander soort night fever nu, hè. Wakker liggen van de hitte s'nachts. En geen knappe John Travolta die het komt oplossen, hoor. Bee Gees, check. Op naar Cock Robin over een klein minuutje.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Wallassen, voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de zolder, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: It's at work.
8: Marcia Boirodi.

Wat een topstem vandaag in de Spotlight. Dankzij al die mooie suggesties in de Nostalgie-app de voorbije weken focussen we vandaag op Aretha Franklin. En zij begon haar muzikale reis als een jong gospel-wonderkind in de kerk. Daar bleek toen al op die jonge leeftijd dat ze een stem had die de wereld moest gehoord hebben. En dat is heel goed gelukt ook met haar eerste en tegelijk ook grootste hit. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to Tell 'em girl. R-E-S-P-E-C-T. Ja, zeker. Respect. En daarna ging het sneller voor Aretha. Ze werd de stem van de soulmuziek. Ze kon teder klinken, maar ook boos. Kwetsbaar, maar ook bijensterk. Er zat gevoel en gewicht in haar muziek. En daarom mag jij dus hier bij mij kiezen met welke andere topsong we haar in het zonnetje zetten vanmiddag. Think of I Knew You Were Waiting. Een spreidstand tussen vroege en late 80's nostalgie. En met de 73% van de stemmen wordt het dus een spetterend duetje vandaag. Een song waar George Michael ook altijd ongelooflijk fier op is geweest. Want werk maar eens samen met je idool, met een stem die al decennia lang muziekgeschiedenis schrijft. Geniet ervan. I Knew You Were Waiting.

0: straks bij Nostalgie.
1: Als we dan een melig momentje doen, laat het met Wet Wet Wet zijn, toch? Prachtig, deze Love Is All Around komt er zo aan.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
8: Oké, actie!
9: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
8: Perfect.
9: Koop je tickets via kinepolis.be.
10: Wat doe je als je elkaar nog maar een paar weken kent en je ineens zwanger blijkt te zijn? Jan de Tavernier en Jore Dumont nemen je mee in hun achtbaan van emoties.
11: Dus even om te schetsen, 9 september waren we dan zogezegd samen en effectief, 19 september ben ik zwanger geraakt.
12: Dan wordt het allemaal even zo, poef, er komt een baby. Oei, oei. Nou, wat gaan we daarmee doen met die baby? Hè? Dat is zot, hè?
10: Oeps, baby. Luister nu in je favoriete podcast-app.
1: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
13: Nostalgie. En zo is het 2-1. Tijd voor het nieuws met Fraukje Kaljon. Het Nationaal Crisiscentrum heeft ondertussen samengezeten, Fraukje. Wat is daar uitgekomen?
14: Wel, het Nationaal Crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hete temperaturen overdag en 's nachts en ook de hoge ozonconcentraties. Het is de tweede keer ooit dat dat gebeurt. De vorige keer was in 2020. Er komen voorlopig geen hittemaatregelen op nationaal niveau, maar wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet een voorstel over 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen. Dat is dan de abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. En dan nog wielrennen. Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France van. Die start op 1 augustus. Het is al haar 4e deelname. 3 jaar geleden eindigde ze 2e en won ze ook een etappe. Kopecky koerst nu vrijdag opnieuw in ons land met het BK-tijdrijden in Markendal in Oost-Vlaanderen. En ze kan er voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. Deze zondag volgt dan ook nog het Belgisch kampioen op de weg.
0: Het weer met Erwin Franks.
15: De hittegolf draait op volle toeren. In de loop van de middag doen we er nog enkele graden bij en stranden we rond 31 graden. Enkel op het strand is het iets frisser bij 26 graden. De kans is klein, maar niet helemaal uitgesloten dat het vanmiddag en vanavond tot een lokaal warmteonweer komt. Morgen verandert er weinig. Het wordt zelfs nog wat heter, tot 36 graden. Het is zonnig en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Tot en met zondag is het snikheet bij temperaturen om en bij 38 graden.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
8: Thank you.
0: We are
1: Nostalgie.
7: Hits at Work.
1: Marcia Boirodi.

op Kokomo hier met de Beach Boys. Je hoorde het bij Vrouwtje net nog in het nieuws. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de alarmfase geactiveerd in ons land voor de hete temperaturen. Met de vraag dus om voor elkaar te zorgen. Onze kleinste, onze ouderen, zorg dat je ook genoeg drinkt en smeert. Probeer die zware inspanningen al dan niet sportief te vermijden. Al is dat niet op elke werkvloer mogelijk natuurlijk, dat weet ik ook. Ik doe mijn best in alle geval om voor een beetje koelte te zorgen in de muziek vanmiddag. Zometeen extra wind in je boksen bijvoorbeeld met Adventures of Stevie V. Heerlijke beats onderweg. En hier zijn we bij Shawn Mendes. There's nothing holding.

0: knipoogje van Robbie Klaassen in de Nostalgie-app over het genoeg drinken bij deze hitte. Marcia, vertel je er zeker wel even bij dat het over water gaat. Bij deze dus. Niet de hele bierkaart op café. Ik wil niet duidelijk genoeg zijn, hè. Een extra slokje water dus. Zo meteen in je box, en Pet Shop Boys.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, grando,
3: grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Kessie, Keno, klaar voor de vakantie. Kessie. Want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

Anjetta en Frida weer zachtjes van links naar rechts zien wiegen hier. Op de tonen van Mamma Mia. ABBA, pure 70s nostalgie. Want dit weekend komt dan weer het kind in de 90s weer naar buiten bij jou. Op een van de gezelligste festivalweides in ons land. En wij kunnen het regelen voor jou dat je er gratis bij bent. Praat je zo bij. Eerst.

0: Wat denk je? Goesting om mee te denken met ons. Je kan er tickets mee scoren voor de show van een podiumbeest. Puur sang. My name is Robbie Williams. Your ass is mine. Dankjewel trouwens al voor de topsuggesties tot nu toe. We hebben een missie hier bij Nostalgie. En dat is de aandacht van Robbie Williams trekken op Life is Life. Dat is dit weekend al. Met een enorme nostalgie-spandoek gaan we dat doen. We zijn samen aan het brainstormen over wat daar zoal op zou moeten staan, zodat hij het zou zien. Matthias Herrebout bijvoorbeeld komt af met So Robbie, let me drive you home. Stel het u voor dat hij daarop ingaat, zeg. We zijn in de goede richting aan het gaan, vind ik, qua suggesties. Dus super welkom om er mee over na te denken op onze Instagram-pagina. Onder onze Robbie Williams-post. De leukste suggesties winnen een duo-ticket voor het optreden van Robbie Williams op Life is Live deze zaterdag. En natuurlijk ook voor alle andere topartiesten op de affiche die dag. Nostalgie België, zo vind je ons terug op Instagram. En voor Roxette blijf je gewoon lekker plakken hier bij mij, die krijg je zo meteen.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
9: Feeling.
8: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
11: Bus Cruise of Vlieg Vakantie.
12: Reizen Lauwers.
11: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
12: Reizen Lauwers.
13: We are music.
14: Hits at Work.
15: Marcia Boirodi.

0: Tony Esposito, tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie, Papa Chico. En dan gaan we recht naar een ongure bende toch wel. Vier broers, berucht om hun geweldige dadige overvallen en ontvoeringen in de jaren 30. En daarin gesteund door hun moeder, die hen beschermde en schuilplaatsen regelde. En ook zorgen dat de patatjes op het vuur stonden tegen dat haar zonen thuis kwamen met de zoveelste buit. Niet het mooiste verhaal, zeker en vast niet, maar wel een schitterende disco-song. Met de groeten van Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker. Me

0: straks bij Nostalgie.
1: The Jacksons. Can you feel it? Is ook al een zekerheid zometeen.
2: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
1: Nostalgie. 1 voor 2 al. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Caljon. Het Nationaal Crisiscentrum kondigt de alarmfase af. Vrouwtje, vertel ons er meer over.
4: Wel, het gaat om de alarmfase voor de hete temperaturen overdag en 's nachts en ook de hoge ozonconcentraties. Het is nog maar de 2e keer ooit dat dat gebeurt. De vorige keer was in 2020. Er komen voorlopig geen hitte-maatregelen op nationaal niveau, maar er wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. Nog tot zeker zondag krijgen we extreem warme temperaturen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet een voorstel over 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen. Dus de abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdachte overlijden in de kustgemeente De Haan. Daar is een man van 56 overleden na een aanrijding. Voorbijgangers vonden zijn lichaam op straat. Zijn partner is intussen opgepakt voor verhoor. Het parket onderzoekt of zij de man heeft aangereden en daarna wegvluchtte. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. En het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz loopt weer volop. Gisteren passeerden zeker 36 schepen met olie en gas door de belangrijke zeestraat. Dat is een record sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De heropening van de straat van Hormuz is een van de belangrijkste voorwaarden in het principeakkoord tussen de VS en Iran. Die onderhandelen intussen verder over een definitieve deal.
0: Nostalgie weer.
4: Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden, maar wel meer kans op een warmteonweer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
5: Thank you.
0: We are
6: Nostalgie.
0: Hits at work.
6: Marcia Boirodi.

Dat is toch vakantiegevoel dit. Giovanotti, l'ombelico del mondo. En dat vakantiegevoel is exact ook het gevoel dat jij de hele zomer lang gaat hebben hier bij Nostalgie. Met onder andere onze nieuwe collega Ellen Petrie, die de leukste verhalen voor jou gaat sprokkelen op Brussels Airport. Zat vanmorgen bij mijn collega's Sander en Veronique ook al haar opvallendste reisverhaal mee. En dat is toch wel een vrij gênant exemplaar geworden, maar daar kom ik later nog wel op terug. Eerst al een beetje in zomerfestivalsfeer geraken zien. Met live muziek van Peter Frampton hier. Had sowieso altijd zijn hemd openstaan, 35 graden of niet.

0: geluid. Ah, dat geluid maken we allemaal nu wanneer we ons autostuur weer vastpakken. Na 8 uur in de volle zon op die parking. Just an illusion van imagination. Shania Twain is ook al mee zometeen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
6: Wat doe je als je elkaar nog maar een paar weken kent en je ineens zwanger blijkt te zijn? Jan de Tavernier en Jore Dumont nemen je mee in hun achtbaan van emoties.
7: Dus even om te schetsen, 9 september waren we dan zogezegd samen en effectief op 19 september ben ik zwanger geraakt.
8: Dan wordt allemaal even zo, poef, er komt een baby. Oei, oei, nou wat gaan we daarmee doen met die baby? Hè? Zot, hè?
6: Oeps, baby. Luister nu in je favoriete podcast-app.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Dit was jouw nummer 421 in de 90s top 590. Herbeleef nu het beste uit de jaren 90
11: via onze digitale zender Nostalgie 90s en Nillies.
10: In de app of op nostalgie.be.

0: the shape of you.
1: Ook Thierry Verkouter zit mee in Team Heat vanmiddag. Al die zonnige muziek geeft hem goesting om nog meer te bewegen, zegt hij in de Nostalgie-app. En hij staat zo al hard genoeg in het zweet. Oh, maar Thierry, dan ga ik direct ingrijpen, hè, vriend. Ik wil hier geen medische problemen in ons clubje. We gaan de beats per minute een klein beetje naar beneden halen nu. Met een prachtige song van niemand minder dan Sting. Over de kwetsbaarheid van het leven. Hij vergelijkt het met porselein. En dat we ervan moeten genieten. Lest we forget how fragile we are.

0: De zomer van 1997 dit. Met een blote buiktop en Dario G in je boxen. Sunshine heb je ook al gehad bij deze. En dan kan het zelfs nog zomerser met Doobie Brothers zometeen.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit. Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
3: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: It's at work.
5: Marcia Boirodi.

0: Invisible Touch van Genesis. Pure vakantiegevoel in jouw radio. Dat is ons plan voor deze zomer. We hebben sinds vanmorgen trouwens ook een nieuwe collega in ons team die daar heel graag bij komt helpen. En dat is Ellen Petrich, die je al een paar keer hebt gehoord in Sta op met Veronique de Kok. Zij gaat het vakantiegevoel van op Brussels Airport tot bij jou brengen de hele zomer lang. Dus dachten onze Sander en Veronique vanmorgen, laat ons eens een keer peuteren naar Ellen, haar zotste reisverhaal tot nu toe. En dat heeft zich blijkbaar afgespeeld jaren terug tijdens tv-opnames op de populairste en drukste brug van Porto.
1: Ik moest op de brug staan voor een heel mooie foto te maken en Vero was aan het regisseren en ik had eigenlijk een badjas aan. Er stond ook een cameraploeg bij en hij was, ja goed, nog meer naar voren, zo, ja een beetje zo, doe die badjas weg. Dus ik zeg, oh, Veronique is dan een competitief iemand. Ik zeg, ga er gewoon niet mee, hè. Alles voor de win.
2: Je moet wel weten dat Ellen gewoon lingerie onder de badjas aan had. Dat was de drukste bezette brug van heel Porto en ik hoorde zo auto's klaksoneren en mensen roepen.
0: Ja, voor de duidelijkheid, Ellen zal niet in lingerie op de luchthaven staan deze zomer. Wel in een mooi nostalgie-t-shirt. Dus ga zeker eens dag zeggen als je haar ziet staan als je op reis vertrekt binnenkort. Dan horen we jou, wie weet, wel terug op de radio. Hoe leuk zou dat zijn? En tot dan werk je gewoon gezellig samen door met de grootste hits erbij. Zometeen heb ik Beyoncé voor jou. En nu de one and only Joe Cocker. Summer in the City. Het zal wel zijn.

Beyoncé, Crazy in Love. Allee, de deuren van Chance Muziekcafé staan weer klaar om wagenwijd open te zwaaien voor jou, zoals elke namiddag hier bij Nostalgie. Zet je gerust mee op dat terras. Dan hoor je meteen ook al of onze Robbie Williams een beetje goesting heeft om zijn Belgische fans terug te zien op Life is Life dit weekend. Veel plezier daar in het café. Voor mij krijg je Redbox nog mee. For America.

0: Virgin. Strax, une chance muziekcafé. You're simply
1: the best. Ja, the best. Het zal wel zijn, ik heb er onbewust, ben ik net op uitgekomen, mijn dochter naar genoemd. Want op haar pas heet ze uiteraard Anna May Bullock. Oftewel Tina Turner dus.
2: Le zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is nog net geen 2 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En in Roeselare in West-Vlaanderen is een reconstructie bezig over een drievoudige moord.
5: Ja, de dader, een man van 47, vermoordde zijn vrouw en nog 2 andere slachtoffers. De man werd vorig jaar veroordeeld voor ernstig intrafamiliaal geweld. Na het vonnis keerde hij terug naar zijn gezinswoning. En 3 dagen later bracht hij zijn vrouw met een mes om het leven. Daarna wilde hij ook iedereen vermoorden waar hij ooit een conflict mee had. En stak ook zijn buurman en een kennis dood. Het labo en een wetsdokter en de onderzoeksrechter onderzoeken nu wat er precies is gebeurd. De Japanse keizer en keizerin zijn officieel ontvangen in het Koninklijk Paleis in Brussel. Ze kwamen afgelopen weekend aan in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Het koppel logeert deze week bij onze koning Filip en koningin Mathilde in het kasteel van Laeken. En dat is best uitzonderlijk, want enkel bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. Deze namiddag ontmoet het Japanse keizerspaar ook premier De Wever en buitenlandminister Prevot. En tennis, Greet Minnen stoot door naar de 2e kwalificatieronde van het Grand Slam toernooi Wimbledon. Ze won van de Franse Ferro in 2 sets, het werd 6-3 en 6-1. Minnen probeert zich nu voor een 5e keer te plaatsen op de hoofdtabel. Er zijn in totaal al 5 Belgen geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon. Dat zijn Alexander Bloks, Zizou Berghs en Raphaël Collignon. Bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel.
0: Nostalgie weer.
5: Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snik heet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden. Maar wel meer kans op een warmteonweer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
6: Thank you.
0: We are Nostalgie. Jean's Muziekcafé.
7: Jean en Lentje.
1: Dinsdag 23 juni, internationale Let It Go-dag voor de fans van Frozen. Al zijn we dat op dit moment waarschijnlijk wel allemaal zeker. Met die tropische temperaturen daarbuiten, kom u verfrissen in ons muziekcafé.

0: Chance Muziekcafé.
1: Daar zit je weer goed op het terras. Of als je zegt, goh, toch even liever binnen voor de ventilator. Het kan hier allemaal hittegolf of niet. Heel welkom hier bij ons in het Muziekcafé. Lenke ook, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Je ziet er fris uit, ongeacht ja, dat warme tropische zweetweer.
2: Ja, wel, maar...
1: Geen last van zweet.
2: Normaal heb ik daar allemaal geen last van. We hebben ook airco in de slaapkamers. Ik slaap normaal supergoed, maar... Vannacht iets minder, maar ik zit met die zieke kinderen in zo'n hittegolf. Oh, dat is ook echt geen een aanrader. God, maar misschien heb je wat tips om nog wat beter te kunnen slapen?
1: Ja.
2: Dan mag je dat zeker laten weten, want hier in het café zijn we er toch om elkaar te helpen.
1: Je mag het even laten zweten. Hè? Laten zweten.
2: Laten zweten.
1: Oh, ik had dan de douche moeten klaarzetten. Creatieve tips, laat maar weten. Maar eerst is het feest, beste cafévrienden. Woehoe, inderdaad, want de Schotse singer-songwriter Katie Tunstall is jarig. 51 wordt ze.

0: maar er komen heel veel leuke tips binnen. Zoals Jordi die zegt, wat ik soms doe is een koude douche nemen vlak voor het slapen. Daarna het water een klein beetje van je lijf dippen. Maar zo wel nog wat nat in bed kruipen. Hoe ongezellig dat ook klinkt. En dan de ventilator erop, lekker fris.
1: Ja, Katrien die gaat voor bevroren koelpad in haar kussen slopen om af te koelen. Dat is ook goed gezien.
0: Oeh, ja, die heb ik toch liggen in een diepvries. Dat en ook iets goedkoper dan heel de nacht, zoals vannacht bij mij en in de dochter haar kamer, de airco te laten blazen. En wat zegt Danny nog? Naar een match van de Rode Duivels kijken. Succes gegarandeerd. Ik denk dat dat een mop is, want dan word je toch extra oververhit.
2: Zometeen in Sjans Muziekcafé.
0: Ah, zo goed zijn ze nu nog niet bezig geweest. Hè?
1: Ja, in slaap vallen, hè. We are Robbie deze week, want hij komt zaterdag naar Life is Life. En onze collega's van het Nieuwsblad, die hebben hem al geïnterviewd. Wat verwacht Robbie zelf van zaterdag? En is hij nog ambitieus? Dat gaat hij zo meteen zelf vertellen.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze Rode Duivels mee naar de winst te schreeuwen.
9: We love you, Belgium.
8: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
9: Jackpot, we love you.
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €6.500.000. Lotto. Omdat het kan.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
13: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, top, hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
15: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
16: 30 ideeën voor pastaschotels.
15: In Libelle Lekker naar...
16: De 5 beste beleggingen van het moment.
15: In Trends of naar...
16: Belgische politiek achter de schermen.
15: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
17: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
18: Bus, cruise of vliegvakantie.
19: Reizen Lauwers.
18: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.

0: zaterdag komt Robbie Williams naar Life is Life. En Wouter Smijteren van het Nieuwsblad die heeft al de kans gehad om Robbie te interviewen. Robbie die staat jarenlang aan de top. Eerst als een van de Golden Boys van Take That. Daarna ook solo als iemand die meer nummer 1 albums heeft gescoord dan de Beatles. Straffe prestatie. En ook al wordt hij een jaartje ouder, toch vindt Robbie Williams succes nog altijd heel belangrijk. Omdat het deel uitmaakt van wie hij is.
1: My ambition isn't any less. But the oxygen that is afforded to middle-aged pop stars in this industry is less and less and less. Success is addictive. Relevancy is addictive. Mm-hmm. Who am I without this is scary, because without this there is an ego death. I'm not at a place where I'm looking back and thinking that was enough. It will never be enough.
2: It will never be enough. Ja, aan ambitie ontbreekt het Robbie Williams duidelijk nog niet. Dus dat wordt muzikaal smullen zaterdag hier in Antwerpen. Kijken naar uit. En hij heeft het weerbericht ook al eens gecheckt. Hij weet dat we in een hittegolf zitten. Want hij verwacht zich aan een zonnige dag met een chill publiek voor zich.
1: Other audiences are like, let me entertain you. Or rock DJ. But Belgium is, it's kind of, you just kind of feel as though you are held in a space that feels like a Sunday afternoon, the sun is out. That's how it feels. It would be you were there for summer dreaming and you gave me what I need. It's my song Eternity. Go and check out my song Eternity. That's how it feels.
2: Voilà, dat is deze, die Eternity. Deze zaterdag trouwens neemt Kim Muilaert je hier op Nostalgie mee vanaf 12 uur in het Robbie Williams Universe. En tussen 1 en 2 hoor je dan de Robbie Williams Top 15.

0: straks in Charles Muziek Café.
1: Gaan we samen weer gezellig de muziekcapsule van Charlie en May aanvullen. Je krijgt ook wat geweld uit eigen land met Soul Sister. En we maken het nog een beetje heter. Ja, sorry, met J-Lo.
0: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
3: Veronique, jij moest je ook omkleden tijdens die shoot?
2: Ja, we moesten wisselen van kleding. Ja. Weet je dat nog? En ik dacht, ja, ik ga mij nu niet midden van de stad omkleden. Dus ik ga in het bushokje staan.
4: En ik zo heel mooi mijn bakjas
2: dus
4: open.
2: Niet, ik wist dus niet dat dat bushokje uit glas bestond.
1: Oh,
2: dus iedereen heeft mij daar zien omkleden.
0: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
6: Grando. Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Chance Muziekcafé.
10: Jean en Lenkje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Lionel Messi die heeft weer geschiedenis geschreven op het WK. Het is nu niet dat wij zo'n voetbalzotten zijn, alle twee. Maar dat hebben we nu toch wel niet gemist.
2: Dat is vast.
1: Messi die heeft zich gisteravond tot WK-topschutter aller tijden gekroond. Dat record stond op 16, maar tegen Oostenrijk miste hij eerst wel nog een strafschop om dan toch ineens check 17 en zijn 18e goal te scoren. Dus 18 WK-goals, alstublieft. En we gaan dat vieren in de muziekcapsule.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen met een Argentijns plaatje. Hè. Stuur maar je favoriete Argentijnse tango-klassieker door of zo, maar ja, of het volkslied van de Latijns-Amerikaanse rock uit de jaren 80. Hier zie je. Ken je hem, Lenke? Ken je hem?
1: Hij zong precies, die loser kan niet winnen. Dat heb ik verstaan, dus nee, geen goed idee die een Argentijnse
2: Nee, maar
1: brol.
2: Kijk, ja, dat is Soda Stereo met De Musica Ligera, Argentijnse band. Maar dan is onze inspiratie dus wel wat op. Dus we houden het iets eenvoudiger, beste cafévriend. We gaan een plaat met de M van Messi in de capsule stoppen. Zo simpel kan het leven soms zijn. Alles kan en alles mag, zolang de titel maar met een M begint. Dus Martin Ricci mag niet. La Copa de la Vida is dit. Jouw favoriete song die met een M begint, de titel. Daar zijn we naar op zoek voor de muziekcapsule. Ja, partytime!

0: Strax. Une chance musique à fait.
1: Katrina and Waves. En Walking on Sunshine. We zouden het zomaar kunnen bombarderen tot de lijflied van deze hittegolf.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
13: Nostalgie, 80's.
12: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is ondertussen bijna 3:55 geworden. Nieuws krijg je van Fraukje Kayon. En de Taliban is aangekomen in ons land.
14: Ja, vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban zijn uitgenodigd door de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat de Taliban door de EU wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken gaf 5 visa af omdat ze naar eigen zeggen geen bedreiging vormen op ons grondgebied. Duitsland werkte al samen met het regime en nu willen ook andere Europese lidstaten afspraken maken. Mensenrechtenorganisaties reageren wel kritisch en vinden dat onaanvaardbaar. 1 op de 4 kinderen uit het basisonderwijs ging vorig jaar naar een speelplein. Het waren zo'n 200.000 kinderen en bijna 24.000 jongeren. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk. Het wordt steeds populairder. Ouders vinden de opvangfunctie een belangrijke en goedkope manier om vakanties te overbruggen. Gemiddeld betaal je voor 1 dag speelpleinwerk net geen €7. Lokale besturen investeren ook veel meer in het speelpleinwerk. Als je deze week een bezoekje plant naar Disneyland Parijs, stel je dat best uit. Want het Franse pretpark sluit de meeste buitenattracties door de hitte. Het is een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en het personeel te beschermen. Ook de parades met de Disney-figuren worden aangepast met een kortere parcours en lichtere kostuums. In Frankrijk geldt in bijna de helft van de departementen code rood door de hittegolf. En voetbal dan nog. Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven, dat meldt de club. De voormalig Rode Duivel tekent voor 2 seizoenen. Hij volgt Felice Matsu op, die op zijn beurt naar de tweede klasser Eupen trekt. Simons werd in 2018 voor het eerst trainer en coachte onder meer al Zulte Waregem, Dender en Westerlo.
0: Nostalgie weer.
14: Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend zelfs nog wat heter tot 39 graden. Maar wel meer kans op een warmteonweer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Robbie Williams.
15: Come on! Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
16: Thank you.
15: We are...
17: Nostalgie.
15: Jean's Muziekcafé.
18: Jean en Lentje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Elke dag rond 4:07 mag jij een plaats vereeuwigen in de muziekcapsule van Charlie en May. Een plaats voor de komende generaties, dat die daar ook nog van kunnen genieten. En vandaag zochten we inspiratie bij de beste voetballer van zijn generatie. Of wacht, ik zal het anders zeggen, misschien wel de beste voetballer van zijn generatie. Lionel Messi die heeft een absoluut record behaald. WK-topschutter aller tijden met 18 goals. En daarom zochten we vandaag een plaat met het letter M van Messi.
2: Zonder twijfel, Master of Puppets natuurlijk, van Metallica, stuurt Christophe. Oh, heerlijk. Gaan we daar even de volle 8:30 naar luisteren nu? Nee, zo werkt het niet natuurlijk. Christa die zegt Man in the Mirror van Michael Jackson. Of wat dacht je van? More than a feeling. Suggestie van Fabienne. Maar eigenlijk feitelijk had Caroline moeten winnen, want de officiële titel van haar nummer, haar suggestie, bevat 12 M'en. 12. Van de Crash Test Dummies. Maar de plaat die we gaan vereeuwigen is... Ja, op en top zomers. We geven het toe, Lenken en ik. We laten ons verleiden door het weer voor deze muziekcapsule. De Macarena. Suggestie van Anne Verkruijsen trouwens. Merci, Anne. Wat wil ik u zien dansen nu, hè? 40 graden of niet?

0: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
1: Ik ga je straks vertellen hè, waarom Harry Styles toch nog net iets straffer is dan jij met uw marathon.
2: Wat denk je?
1: Ja, allez, ik ben nog altijd trots op u, hè? Maar er zijn wel gradaties. Straks rond 4:55 in het muzieknieuws kom ik met de feiten.
2: Allee, ik ben benieuwd.
3: Vervangt. Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carlos.be.
5: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: winkel als je bestelt via de app.
1: Van het is bij Pizza Hut.
2: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

0: Nostalgie muzieknieuws.
1: In Mol in de Antwerpse Kempen zijn de opnames bezig van de serie Dochters. Dat is een spannende Vlaamse dramaserie die te zien zal zijn bij VRT en Proximus. De hoofdrollen zijn voor twee nog onbekende jonge actrices, maar daarnaast spelen ook onder meer Matteo Simoni en Kevin Janssens mee. De serie gaat over een groep mensen die aan het denkbeeldige meer van Hooidonk wonen. En na een nachtelijke boottocht wordt het levenloze lichaam van een meisje uit die groep teruggevonden. Dat is begin van een spannende whodunit.
2: Alors on danse.
1: En Stromae, die is te horen op het nieuwe album van Madonna. Dat Confessions on the Dance Floor 2 heet. Een van de nieuwe liedjes op dat album is My Sins Are My Savior. En daarop is dus onder andere ook Stromae te horen. Dat heeft Madonna zelf bekendgemaakt. Het is nog even wachten op het resultaat, want haar nieuwe album verschijnt pas op 3 juli.
3: Heel straf.
1: Ja, en het mag dan wel een serieuze prestatie zijn, jouw Marathon des Sables. De enige echte held blijft toch wel Harry Styles. Want op social media circuleren filmpjes waarin je Harry ziet lopen naar zijn eigen concert in Londen. En Harry die heeft blijkbaar verschillende huizen daar op zo'n 2 uur lopen van het Wembley Stadium. De meeste sterren laten zich dan vervoeren, maar de Harry die loopt gewoon zelf naar zijn eigen optreden in 2 uur tijd dus. Een simpele training eigenlijk ook maar, want hij is een fervent loper. Vorig jaar nog meegedaan, onder andere aan de Marathon van Berlijn. En gefinished onder de 3 uur. 2 uur, 59 minuten en 13 seconden. Dat is straf, hè. Kan je dat eens herhalen?
3: Wat?
1: Harry Styles is bijzonder straf.
3: Harry Styles is bijzonder straf. Ja, het gaat niet goed. Gelukkig.

0: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
1: Zeg, ik heb hier net iets zien verschijnen. De ultieme hittetip van de dokter bij temperaturen rond of boven de 30 graden. Weet je wat dat is?
2: Nee, water.
1: Nee, een pakje friet met zout.
2: Molle.
1: Ja, echt.
2: Pakje friet. Ah ja, maar dat is zoutopname. Ook geleerd tijdens de marathon des Sabbat. Dat is goed om je mineralen door het zweten terug aan te vullen. En zo.
1: Ja, beter dan watermeloen en frisse salades, volgens de dokter.
2: Maar wij eigenlijk, Lenke, hebben nog een betere tip. Hè. Als je nu luistert, onze tournee Generaal Mix. Die komt er al aan binnen 4 minuten en een half.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
5: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
5: Allee.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1. Kruidvat.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Van het is bij Pizza Hut.
0: We are music. Chance Muziekcafé.
1: Jan en Lenkje.

0: let you know. In excess. You one of my
1: kind. Tournee Generaal.
2: We luiden de bel voor een rondje van het huis, want het is 20 voor 5. Het is bloedheet daar buiten. Misschien eigenlijk hier in de studio is het ook wel best warm, zeg.
3: Vreselijk.
2: Oh, dus...
3: En ik kan niks meer uitdoen.
2: Als ik even ga laten, hou die kleren maar aan.
3: Ja, niet dat ik dat van plan.
2: Want er hangen hier ook camera's en zo, dat mensen kunnen dat live meevolgen. Maar als de kinderen vandaag niet naar school moeten omdat het te warm is in de klaslokalen, dan mogen wij als werkende volwassen mensen ook wel even... 5 minuten wil ik zeggen, 11 minuten pauze pakken, hè?
3: Ja, en je moet er niet van wakker liggen dat je nog wat extra zou zweten, want zweten doet het toch. Dus alle remmen los op Will Smith, de Backstreet Boys, Lionel Richie, Matthew Wilder met Break My Stride en de Spice Girls met Wannabe.
2: Laat het smaken, hier is uw Tournee Generaal.

0: hoop dat hij jou verfrist heeft. Onze tournee General Mix. Met dank aan Tony Talboom. Zo dadelijk gaan we nog even de Robbie Williams tour op. Maar eerst Supertramp, give a little bit.
1: We are music.
2: Nostalgie.

0: Straks. In Sjans Muziekcafé. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht, hopelijk dan eentje met bevroren koelpads in je kussensloop bij dit weer.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
6: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
7: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
0: Goedemiddag, het is ondertussen 2 voor 5. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. De NMBS gaat strenger controleren op zwart rijden.
8: Ja, controleurs zullen vanaf volgende week ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet. Niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron. Dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. En nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein. Maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook vertraging op omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. In Brussel zitten de vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban samen met de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat het Taliban daar door de Europese Unie wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken voerde eerst een veiligheidscheck uit voor de delegatie een visum kreeg. Er is veel te doen rond. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in. Zij vinden het bezoek van de Taliban onaanvaardbaar omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben. En voetbal... Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven, dat meldt de club. De voormalige Rode Duivel tekent voor 2 seizoenen. Hij volgt Felice Matsou op, die op zijn beurt naar tweede klasser Eupen trekt. Simons werd in 2018 voor het eerst trainer en coachte onder meer al Zulte Waregem, Dender en Westerlo.
7: Nostalgie weer.
8: Nog tot vanavond veel zon. Blijft ook vannacht warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmteonweters mogelijk. Vrijdag volgt nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden. In de avond opnieuw kans op onweersbuien. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
9: Thank you.
7: We are
10: Nostalgie.
7: Sjans Muziekcafé.
2: Sjan en Lentje.

0: Robbie Williams, your ass is mine.
1: Zaterdag staat hij op Life is Life, de Robbie. Wij gaan daarbij zijn. Jij kan daarbij zijn. Jij moet daarbij zijn, want we geven deze week 10 Duo Frontstage tickets weg via onze Instagram. Dat is echt dus Frontstage, vlak aan het podium. Je zal zijn adem, zijn speeksel kunnen voelen en ruiken en alles. Zaterdag warmen we hier bij Nostalgie trouwens ook op voor dat concert van Robbie Williams. Vanaf 12 uur neemt onze Kim Muilaert je mee in het Robbie Williams Universe. En tussen 1 en 2 hoor je dan ook nog eens de Robbie Williams Top 15.
2: En wij gaan er deze week hier in het Muziekcafé ook voor zorgen dat je Robbie Williams een klein beetje beter gaat leren kennen. Want wij geven elke dag 2 weetjes over Robbie. Sean die vertelt een fact. Ik ga een fact vertellen. Maar er is er maar 1 van die 2 dat ook echt klopt. 1 van ons 2 ligt dus. En ik zal beginnen. Daar gaan we. Robbie Williams staat in het Guinness Book of World Records met de langste handtekeningssessie ooit in 2002. Een sessie van maar liefst 26 uur.
1: Of Robbie Williams staat inderdaad wel in het Guinness Book of World Records, omdat hij op 24 uur tijd 1,6 miljoen kaartjes verkocht voor zijn tour in 2005. Wie van ons is hier aan het liegen?

0: Hollands Muziekcafé.
1: Ja, straks de onthulling. Wie van ons twee, Lenken of ik, spreekt de waarheid over Robbie Williams en wie liegt? Robbie heeft een record van het meeste aantal tickets verkocht in 24 uur. Dat is het ene feitje. Of hij organiseerde de langste signeersessie ooit en staat daarmee ook in het Guinness Book of World Records.
2: Maar we leren hier ondertussen ook nog iets bij, want Nadia die stuurde in de app Lenke beuzelt.
1: Beuzelen?
2: Nadia, wij hebben dat moeten opzoeken. Ik heb dat nog nooit gehoord.
1: Dat is liegen, kletsen, raaskallen, onzin verkopen, pure onzin, Lenke. Fikvakkerij. Of beuzelarij.
2: Zijn tijd verdoen met prularia en nietigheden. Hola.
1: Beuzelen dus. Ah, kijk. Ja, wie de echte leugenaar is van ons twee, dat ontdek je zo dadelijk na Shiny Happy People.
3: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de zolder, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
9: Oké, actie!
10: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
9: Perfect.
10: Koop je tickets via kinepolis.be.
11: Maaike, wij moeten een spotje maken om onze podcast Bruto Nationaal Geluk te promoten.
12: In enkele minuten?
11: 30 seconden.
12: Oh mijn god. Ik zou zeggen dat je moet luisteren omdat wij uit de positieve psychologie, uit wetenschappelijk onderzoek, superveel inzichten delen. En dat je daardoor de beste gast bent aan tafel bij familie of vrienden, want je hebt altijd iets te vertellen over wat een goed geleefd leven is.
11: En ik zou zeggen, je gaat altijd een inspirerend verhaal horen en er zijn keiveel experimenten om zelf thuis aan mee te doen.
12: Zijn we al aan 30 seconden?
11: Ik denk het.
12: Bruto Nationaal Geluk.
11: In je favoriete podcast-app.
13: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
14: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
13: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
14: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
15: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: is live. We are Robbie. Deze week zaterdag treedt hij op Live is Live op Linkeroever hier in Antwerpen. Als je daar nog bij wil zijn, check zeker onze Instagram-pagina, want we geven deze week nog 10 frontstage duo-tickets weg. En ja, wij zorgen er hier in het Muziekcafé ook voor deze week dat je de Robbie nog een klein beetje beter leert kennen deze week, want wij geven allebei een fact over Robbie Williams elke dag. Maar er is er maar één dat ook echt klopt, want één van ons twee liegt.
1: Staat Robbie Williams in het Guinness Book of World Records met de langste handtekeningen-sessie ooit? Of omdat hij op 24 uur tijd 1,6 miljoen kaartjes wist te verkopen voor zijn tour? Het is het verhaal van de concerttickets. Want toen Robbie in 2005 zijn Close Encounters Tour aankondigde, misschien was jij er wel bij, ontstond er een ware stormloop op tickets. Echt binnen 24 uur. Het was een beetje wat er nu gebeurt bij Tomorrowland en andere tickets. Maar daarvoor nog binnen 24 uur werden ongeveer 1,6 miljoen kaarten verkocht. En dat was zo uitzonderlijk dat het dus werd opgenomen in het Guinness World Records boek. Ticketwebsites die kregen het zwaar te verduren door de enorme drukte. En het record toont vooral ook hoe immens populair Robbie op dat moment al was, vooral in Europa. Allee, dus echt mega straffe gast. Robbie Williams heeft in 2005 het internet wereldwijd doen ontploffen.
2: Nostalgie. Show.

0: De Café Clash.
1: Haha, maar nu gaan we weer hard tegen hard, de Café Clash. Het is 1-0 voor Lenke. Jij bent gisteren gewonnen. Het was toen twee platen tegen elkaar, platen om bij af te koelen. Maar dat is vandaag ook nodig, dus...
2: Eigenlijk wel.
1: Krijg ik een herkansing? Ik zou eigenlijk gewoon... Het is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de Café Clash.
2: Zo leem.
1: Maar gewoon, dat is niet leem, gewoon... Ik wil nog steeds deze op de radio. Zwijgen, Van Olle. Vanilla Ice met Ice Ice Baby. Wil je die vandaag wel horen om bij af te koelen? Stuur dan Team Sean in de app.
2: Ik heb toch nog altijd water nodig vandaag. Slaat je aan bij Team Lenke en je krijgt Surfing USA van de Beach Boys.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.

0: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
6: Bus, cruise of vliegvakantie.
7: Reizen Lauwers.
6: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
7: Reizen Lauwers.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
11: Chance Muziekcafé.
12: Jean en Lentje.

0: Mr. Prob and Waves. Laat ze verkoelend over u heen komen, die golven.
1: De Café Clash.
2: De Café Clash die staat op dit moment nog op 1-0 voor mij. Maar dat gaat veranderen, want er is massaal gestemd. We zochten platen om een beetje af te koelen. De Beach Boys tegenover Vanilla Sky. Vanilla Ice, je krijgt er al warm van. De goede klassieker stuurt Frank dus de Beach Boys graag. En Inge stuurt Team Lenke, ik wil liever surfen.
0: Ja, maar pas op, Andy stuurt Team Sean. Een goeie kremmeke met Vanilla Ice. Sean Vollenbak laat Lieve ook weten. Wat kwam er nog binnen? Team Sean. Sean zegt Joke, dat liedje is nostalgie van In Mijn Jeugd. En Manu, die zegt ook Team Sean, uitroepteken, maar er ook wel achter, sorry Lenke, met zo'n gezichtje van...
2: Ik vind dat nu wel heel sympathiek van u, Manu, dat je sorry zegt, maar ik ga er toch niet goed van slapen.
0: Hier is Ice Ice Baby 1-1.

0: goede keuze van de luisteraars, stuurt Frederike. Ja. Ze had zelf ook gestemd, Team Sean. Eigen stoef stinkt, maar bij deze temperaturen stinken we allemaal een beetje eigenlijk.
1: Het weer met Erwin.
0: Ja, Erwin Franks. Ja, vriend, weinig nieuws zeker. Het is een hittegolf. Wat kan jij daar nog aan toevoegen?
2: Ja, niet zoveel. Hittegolf. De bakoven staat alweer open. Het is overal zonnig. Bij zomerse temperaturen tussen 25 en 30 graden. Zelfs op het strand van Kokzijde is het ondertussen warm, 28 graden. En dat zonnig en warm zomerweer duurt vanavond verder tot middernacht. 25 graden en meer. En het blijft overal droog. Morgen bereikt ons nog warmere lucht. Tot lokaal 36 graden. Het is zonnig. De kans dat het ergens tot een onweer komt is bijzonder klein. En ook donderdag, vrijdag en zaterdag is het hoogzomer à volonté. Met heel veel zon bij, ja, eigenlijk wel extreem hoge temperaturen. Echt niet meer gezond. Een lokale 40 graden sluit ik echt niet uit. Later op zaterdag en zondag worden de kansen op onweer dan wel wat groter. Maar 40 graden, Sean, waar gaan we naartoe?
3: Ja. Maar dan toch misschien een klein beetje afkoeling met zo'n onweersbui. Merci Erwin voor de update. En tot morgen bij Veronique en Sander.
2: Ja, tot morgen.
4: Nostalgie. We are music. Sean's Muziekcafé.

0: En met Dire Straits duiken wij hier de dinsdagavond in, samen met jou, met zo dadelijk Top 3000 Heroes, zoals steeds, met Tony Talboom.
1: En heel zotte verhalen, want misschien herken je dat wel. Ben je ook zo iemand die van die stukjes wc-papier op een vreemde wc-bril legt?
0: Tuurlijk.
1: Ik herken dat wel. Je bent zeker niet de enige, want Madonna die heeft ook iets met wc-brillen.
0: En Elvis die organiseerde soms bizarre nachtelijke spelletjes waarbij hij dan complete rolschaatsbanen afhuurde. Ook dat vertelt Tony zo dadelijk hoe dat zit, allemaal in Top 3000 Heroes.
2: Nostalgie. We are music. Chance Muziekcafé.

0: voor pech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Kom op, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
2: Excusa, señores.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Goedenavond, dit is het nieuws van 3 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. De Belgische staat moet dan toch dwangsommen betalen aan seriemoordenaar Horion. Seriemoordenaar Freddy Horion zal de dwangsommen voor de tijd dat hij niet naar een zorgcentrum mocht nu toch opeisen. Dat bevestigt zijn advocaat. Het Europees Hof oordeelde eerder dat Horion moest worden opgenomen in een zorginstelling buiten de gevangenis. De Belgische staat moest €1000 per dag betalen als dat niet gebeurde. Intussen is dat bedrag opgelopen tot zo'n €770.000. Volgens zijn advocaat zal Horion verstandig omgaan met dat geld. Intussen is Horion wel vrijgelaten uit de gevangenis en naar een gesloten instelling gebracht. Hij draagt daar een enkel band. Als je de trein neemt, kan je vanaf volgende week ook op het perron gecontroleerd worden. De NMBS gaat extra controleren op zwart rijden. En niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook vertraging op, omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. En het Europees Parlement wil een digitale euro mogelijk maken. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online, maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard.
5: Nostalgie weer.
4: Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmteonweters mogelijk. Vrijdag volgt dan nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden. In de avond opnieuw kans op onweersbuien. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
6: Thank you.
5: We are
7: Nostalgie.
5: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
7: Tony Talboom.
8: Madonna kan extreem veel eisend zijn over hygiëne backstage. En hoe ver dat gaat? Wel, dat hoor je straks. Maar eerst gaan we wat afkoelen. Heerlijk afkoelen aan het zwembad met Wham! In Club Tropicana. Nostalgie.

0: Leg jij soms ook stukjes wc-papier op een vreemde wc-bril? Wel, je bent zeker niet de enige.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: We horen het geregeld, hè. Artiesten hebben vaker gekke wensen backstage. Maar Madonna die speelde jarenlang in een eigen categorie. Volgens verschillende tourmedewerkers wilde ze voor sommige tournees een gloednieuwe toiletbril in haar kleedkamer. Liefst ook nog verzegeld, zodat niemand die eerder had aangeraakt. En daar stopt het niet. Haar kleedkamer moest een exacte temperatuur hebben, bloemen moesten een bepaalde lengte hebben en na haar vertrek werd de ruimte steeds gecontroleerd, zodat er geen persoonlijke sporen achterbleven. Nu ja, als je Madonna bent, dan ga je natuurlijk niet voor ongeveer proper. En eerlijk, als je al tientallen jaren de Queen of Pop bent, ja, dan begin je misschien ook anders naar een toiletbril te kijken dan de rest van ons. Sommige sterren willen gewoon champagne backstage. Madonna wilde een toiletbril die nog nooit eerder was gebruikt. Je weet wel, hè? Touched for the very first time.

0: Ja, we zaten al aan het zwembad met Wham eerder dit uur. En straks trekken we dan ook nog eens naar het strand met Belinda Carlisle en Circle in the Sand. En dan neemt Elvis ons mee op een ja toch wel bizar nachtelijk avontuur. Hij huurde namelijk complete rolschaatsbanen af voor zeer bizarre spelletjes. Meer daarover straks in Top 3000 Heroes.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Bij Pizza Hut.
8: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Pizza Hut.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Download nu de Nostalgie-app en luister live naar al jouw favorieten.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
3: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
2: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
3: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.

0: London Beat is onderweg, maar eerst Elvis.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Wanneer de King of Rock'n'Roll niet op het podium stond, kon hij zich soms gedragen als een overjarige kwajongen met een onbeperkt budget. Volgens verschillende leden van zijn entourage huurde hij geregeld een volledige rolschaatsbaan af. Niet om te schaatsen, nee. Elvis en zijn vrienden trokken dan helmen, veiligheidsbrillen en luchtmachtoverals aan, voor wat je het best kunt omschrijven als een vuurwerkoorlog. Met zakken vol vuurpijlen en rotjes reden ze rond op skates en schoten ze op elkaar alsof het een actiefilm was. En Elvis die deed gewoon fanatiek mee. Want als hij ergens een hekel aan had, dan was het verliezen. Volgens getuigen ging er op sommige avonden voor duizenden dollars aan vuurwerk de lucht in. Zijn verzekeringsmakelaar die kreeg er waarschijnlijk nachtmerries van. Maar Elvis die had alleen maar explosieve fun.

0: My Heart Will Go On kunnen we toch allemaal meebrullen. Maar achter de muziek van de film zit een zeer straf verhaal waarbij acteur Russell Crowe zelfs een uppercut kreeg recht op zijn neus. Hoe dat afloopt en hoe dat is gebeurd, wel, dat hoor je straks na Irene Cara met Fame en The Cure, Friday I'm in Love.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatke, dat is €25.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
11: Dat had ik even nodig.
10: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

0: De eerste plaat na 7 uur, die gaat over iets dat we allemaal al zeer veel hebben gedaan deze week. En als dat niet zo is, dan mag je een berichtje sturen in de app, want dan wil ik je geheim weten.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Toen James Cameron Titanic maakte, wilde hij echte muzikanten voor het beroemde feest in derde klasse. En zijn keuze viel op Gaelic Storm, een Ierse folkband uit Californië. Miljoenen mensen zagen hen spelen, terwijl Jack en Rose door de dansende menigte zwierde. Maar jaren daarvoor werd vooral hun zanger Patrick Murphy een verhaal op zich. Voor hij muzikant was, werkte hij als manager van een Ierse pub in Los Angeles. En volgens Murphy kwam Russell Crowe daar op een avond binnen en stak een sigaret op. Murphy die wees hem op het rookverbod. Wat volgde was volgens hem een stevige woordenwisseling en uiteindelijk een vuistslag op de neus van Russell Crowe. Murphy schreef er zelfs een liedje over, The Night I Punched Russell Crowe. Van de dansvloer van Titanic naar een liedje over een gevecht met Russell Crowe. Ja, sommige muzikanten die halen inspiratie echt overal vandaan. Ik neem je mee terug naar dat historische moment op Titanic, met Jack en Rose natuurlijk, en niet te vergeten, Céline Dion.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nostalgie.
3: Goedenavond, dit is het nieuws van bijna 6:35. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Twee jongeren verdrinken in een verboden open water. In Sprimo in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken. De jongeren zochten samen met enkele vrienden verkoeling in het water bij een voormalig steengroeven. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is, maar volgens de lokale autoriteiten is zwemmen daar verboden. Seriemoordenaar Freddy Horion zal de dwangsommen voor de tijd dat hij niet naar een zorgcentrum mocht nu toch opeisen. Dat bevestigt zijn advocaat. Het Europees Hof oordeelde eerder dat Horion moest worden opgenomen in een zorginstelling buiten de gevangenis. De Belgische staat moest €1000 per dag betalen als dat niet gebeurde. Intussen is het bedrag opgelopen tot zo'n €770.000. Volgens zijn advocaat zal Horion verstandig omgaan met dat geld. Intussen is Horion vrijgelaten uit de gevangenis en naar een gesloten instelling gebracht. Daar draagt hij een enkel band. De stroomprijzen in ons land gaan vanavond en morgenavond door het dak. Een megawattuur kost vanavond meer dan €650 op de groothandelsmarkt. Morgenavond zelfs meer dan €1000. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten, ook 's avonds. En dan wordt er geen of veel minder zonne-energie opgewekt. Vooral als je een dynamisch energiecontract hebt waarbij de prijzen dus snel aanpassen, zal je dit voelen. En het Europees Parlement wil een digitale euro mogelijk maken. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online. Maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard.
0: Nostalgie weer.
3: Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmte-onweters mogelijk. Vrijdag volgt dan nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden. In de avond opnieuw kans op onweersbuien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
4: Thank you.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de Knaldi-prijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Zin in nog meer muziek? Ontdek de digitale nostalgiezenders in onze app.
7: Nostalgie 80's. 90s en nillies. Of relax.
6: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Veronique, jij moest je ook omkleden tijdens die shoot?
1: Ja, we moesten wisselen van kledij. Ja. Weet je dat nog? En ik dacht, ja, ik ga mij nu niet midden van de stad omkleden. Dus ik ga in het bushokje staan.
3: En ik zo heel mooi met een badjas
1: dus
3: open.
1: Niet, ik wist dus niet dat dat bushokje uit glas bestond.
2: Oh,
1: dus iedereen heeft mij daar zien omkleden.
0: Luister ook morgen naar...

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
2: Reizen Lauwers.
1: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
2: Reizen Lauwers.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: 30 ideeën voor pastaschotels.
3: In Libelle Lekker naar...
4: De 5 beste beleggingen van het moment.
3: In Trends of naar...
4: Belgische politiek achter de schermen.
3: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaal concepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Een goeie avond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Terwijl die kinderen daar vaak uren in zitten en het binnen tot 45 graden kan worden. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijdt, heeft maar 1 bus op de 10 airco. Marco Demerling van de lijn reageert.
8: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
7: De lijn zegt dat het alle opmerkingen gaat verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken toen ze verkoeling zochten in een oude, verlaten steengroeve. Ze waren samen met vrienden in het water gesprongen, maar volgens RTL konden de 2 niet zwemmen. Het zou gaan om jongeren van 17 jaar. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. De brandweer waarschuwt opnieuw dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen op plaatsen waar dat verboden is, of die niet bewaakt worden. En meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
9: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
7: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Meer informatie vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer.
1: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.

0: Spelen je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
1: Houd de dagelijkse actualiteit.

0: Goed in het oor.
1: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
2: ja,
1: toch?
2: Absoluut, ja, absoluut.
0: Krijg een helder gehoor op de economie.
3: Dat is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld. Maar over hoeveel frietjes gaat dat dan?
0: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
4: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
0: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijden, heeft maar één bus op de 10 airco. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Kinderen zitten vaak uren in die bussen, terwijl het daar binnen tot 45 graden kan worden. Marco Demerling van de lijn reageert.
2: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
1: De lijn roept zijn onderaannemers op om zoveel mogelijk bussen met airco in te zetten. Ze gaan alle opmerkingen ook verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Het Amerikaanse courierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die de pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbonden werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, Anderlecht heeft eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Het wordt de Portugees Vitor Bruno. Hij is 43 en heeft nog niet zoveel ervaring als hoofdcoach. Met FC Porto won hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. Morgen stelt Anderlecht hem officieel voor. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
2: Het zijn zowel T-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem ook zeker genoeg water mee. In Ukkel in Brussel is vanavond een vrouw gewond geraakt, vermoedelijk bij een steekpartij. Ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak en heeft al een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
3: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
1: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, de Portugees Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.

0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
1: Thank you.